0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. De Argentijnen speelden die verlengingen met een man minder na een rode kaart. Het was Ferran Torres die het verlossende doelpunt maakte aan het begin van de tweede verlenging. In Ekere, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een brand uitgebroken in een glasbedrijf. Dat laat de brandweer weten. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg wel even hun woning verlaten. Vandaag wordt er nog nageblust. De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt. Iran heeft naar eigen zeggen raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse vliegtuigen op een luchthaven in Jordanië. Ook Syrië en Kuwait zouden getroffen zijn. Het Amerikaanse leger had het op X dan weer over een nieuwe Amerikaanse aanvalsgolf op Iraanse doelen. Gisteren kondigde de VS al aan dat het zijn aanvallen zou opvoeren. En de dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5200 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. Hoeveel dat er precies zijn, wil de Venezolaanse regering niet kwijt. Volgens de Verenigde Naties gaat het mogelijk om 50.000 mensen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Giks merkt je op.
2: Mode voor haar,
1: voor hem
3: en voor ons.
1: Bij Giks vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
3: Bij Giks.
1: Giks, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op giks.be.
3: Dat is giks.be, want...
1: Giks merkt je op.
4: Dit is
5: Joe Summer. Good times.
4: Good times.
5: Great
4: music.

bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Dit is Joe Summer.

rode rozen, de kleur van liefde, van weleer.

0: Okay. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Joe Summer.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Wat weinigen hadden verwacht is gebeurd. Spanje is wereldkampioen. Trump en Infantino werden uitgejouwd. Dat hadden we dan weer wel verwacht. En ook dat is wel gebeurd. Nieuws van 7 met Thomas Everiks. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het WK voetbal zit erop. Een loodsbrand in Blankenbergen en nieuwe natuurbranden in Frankrijk. Het WK, Spanje liever, heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, dat zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlengingen uit de brand, gek genoeg, zonder 1 keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft voor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
4: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heus de Zolder bijvoorbeeld. Daar waren 1000-tal Spaanse Belgen verzameld.
6: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
7: Heel gelukkig. Eindelijk. En verdiend.
8: Heel blij.
9: Ontzettend blij. Ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht. Hij loopt al een paar weken rond met 2 sterren op zijn t-shirt. Ik dacht dat hij maar geen ongeluk brengt. Maar kijk, vandaag weer wereldkampioen voor de 2e keer.
4: Trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Zij zijn in de kwartfinale dus uitgeschakeld door de wereldkampioen en konden dit WK als enige scoren tegen Spanje trouwens. Het was een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York, omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van die finale. Die startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftime show met onder meer Shakira liep serieus uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal gezien maar een kwartiertje is. Bij een zware loodsbrand in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. Gisteravond begon het te branden in een loods in het midden van een veld. Het dak van dat gebouw stortte in en daar zat asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestteeltjes liggen. In de buurt zijn heel wat campings en woningen. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken. Op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez werd in minder dan 2 uur tijd zo'n 180 hectare verwoest door het vuur. 150 mensen moesten geëvacueerd worden. En ook op Corsica breiden de natuurbranden zich uit. En we gaan ons nieuws eindigen waar we het begonnen zijn, op het WK voetbal. Want Spanjaard Rodri is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Hij volgt daarmee Lionel Messi op. Ook de Spaanse doelman Simon viel in de prijzen als beste doelman dus op het WK. En de titel van topschutter die gaat naar de Fransman Kylian Mbappé. Die maakte dit WK maar liefst 10 goals. De dag start bewolkt. Tegen de middag klaart het op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start. Nadien zon, een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. En vanaf donderdag opnieuw wat warmer.
3: Was het Tomorrowland of was het een voetbalwedstrijd?
4: Het was de combinatie van vorige week een hele week met een ventilator slapen. En dan het WK voetbal heeft ervoor gezorgd. Goh ja, dat mijn stem iets minder stabiel is vandaag. Want alvast mijn excuses aan alle luisteraars.
3: Geen enkel probleem. Ik stel voor dat je een theetje neemt met wat honing erbij.
4: Ah, ik drink niet anders.
3: Succes erbij. We kijken eens naar de weg, maar daar weinig nieuws trapen op dit moment. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
10: Dit is Joe.
11: Met Anne en Klaas.

We zitten in 1999 met deze single en 17 jaar lang waren ze volledig weg geweest. Ja, in de 80's hadden ze nog wel Call Me gemaakt en ook een bescheiden hitje met Islands of Lost Souls. Maar toen dus heel lang niets meer. Iedereen had het al een beetje opgegeven voor Blondie. Maar eind jaren 90 stonden ze plots weer in de top 10. Vandaar dat het wel eens de meest indrukwekkende comeback uit de muziekgeschiedenis wordt genoemd. Maria van Blondie om deze maandag mee te beginnen. Hele fijne maandag. Ik vermoed dat we vandaag weinig drukte op de wegen zullen hebben. Dat hebben we daarnet al gemerkt. Een bijzonder kort verkeersoverzicht. Ja, onder de werkende zullen er serieus wat slimmerikken zijn geweest die deze dag vrij hebben genomen om op die manier een extra lang weekend te creëren. En groot gelijk heb je. Misschien is het voor jou wel het moment om plannen richting kust te maken. Wel, als in die plannen ook de naam Westende opduikt, heb ik goed nieuws. Want het zou zomaar kunnen dat je daar straks een goodie bag van ons kan winnen. Want we gaan weer een smaakje weglikken. Zet de Joe-app alvast open, zou ik zeggen. Kan je mij binnen enkele minuten ook al helpen met dat gat in de playlist? Want daar hebben we vandaag toch ook weer last van. Eerst Teddy Swims, zijn nieuwe single Mr. Know-It-All. En we beginnen met deze Boney M en Daddy Cool. She's crazy.

0: als je hem hoort, lijkt het een teddybeer tot je dat beeld erbij krijgt. Hè. Ze zijn nogal gul geweest met de tatoeage eend. Tot in zijn gezicht. Ja, ziet er een beetje eng uit. Die Teddy Swims, maar wat een goede nieuwe single is dat toch weer. Mr. Know-it-all tot 7:15.
1: Dit is Joe.
0: Ja, de rust tijdens de WK-finale duurde bijna dubbel zo lang als normaal door die halftime show. Volgens de officiële regels van FIFA krijgen spelers 15 minuten rust tijdens een match. Maar ja, die regels van FIFA, dat is niet meer dan een vage suggestie, lijkt het wel, tijdens dit WK. Want door die beruchte halftime show in Amerika werden dat er 27. Eerst was er Madonna, die vergezeld werd door twee koninginnen van het voetbal. Brazilianen Ronaldo en Ronaldinho. Ze werden samen wereldkampioen in 2002. Daarna verschenen ook nog BTS, Justin Bieber, Shakira, Coldplay en zelfs The Muppets op het veld van dat MetLife Stadium in New Jersey. En zo gaat het WK van 2026 de geschiedenis in als het meest commerciële WK-voetbal ooit. De halftime show leverde wereldwijd vooral kritiek op van voetbalanalisten en fans. Ja, er was ook al die hydration breaks natuurlijk. Dus ik denk niet dat het een nieuwe traditie zal worden bij het nieuwe WK, maar zeg nooit, nooit natuurlijk. Helft van ons land wil prinses Elisabeth binnen 5 jaar op de troon. Ja, onze kroonprinses behaalde nog maar net haar diploma aan Harvard, maar de helft van de Belgen vindt dus dat ze bijna klaar is om het over te nemen van papa Philippe. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN, VTM Nieuws en RTL. Met een 7,3 op 10 is ze het populairste lid van ons koningshuis, want onze koning krijgt maar een 6,9. Voor de fans van Elisabeth is het nog wel eventjes geduldig afwachten tot ze haar officiële rol in dat koningshuis zal opnemen. Want na haar afstuderen neemt ze eerst een sabbatjaar. Dus de kans is klein dat Elisabeth in 2030 al de eerste vrouw op de troon wordt. Want papa Philippe is nog in goede gezondheid en zal dus waarschijnlijk nog niet meteen aftreden. Jammer voor al die fans.
1: Het gat van de playlist.
0: Brengt ons bij het gat van de playlist. Grote verrassing voor toch wel een van de bekendste psychiaters in ons land, Dirk de Wachter. Het Koninklijk Paleis heeft immers beslist om hem op te nemen in de adel. Hij wordt baron. Beetje lastig voor hemzelf misschien, want hij had het doel om in zijn leven altijd heel bescheiden en heel gewoontjes te blijven. Als baron is dat een beetje moeilijker. Grappig is ook de manier waarop hij te horen heeft gekregen dat hij baron zou worden. Hij was op een weekendje in Parijs, zat een bescheiden pizza te eten op een terrasje. En toen kreeg hij telefoon van het paleis. Zijn eerste reactie was: waar staat hier de verborgen camera? Maar het bleek dus echt wel zo te zijn. We moeten hem dus nu aanspreken met baron. En dus leek het mij wel eens grappig om muzikaal te kijken naar de vorstelijke en koninklijke titels die een mens kan krijgen. Ik heb hier een paar suggesties. Ja, hier zitten er meteen al 2 in natuurlijk. Hè? Dus dat is 2 voor de prijs van 1. Ava Max, Kings and Queens. Ja, alles van Prince is natuurlijk ook van harte welkom, want er is ook zo'n titel. En bijvoorbeeld dit kan ook. Two Princes van de Spin Doctors. Maar ik ken jullie ondertussen. Wellicht heb jij nog een veel leukere suggestie om die nieuwe titel van Dirk de Wachter mee te onderstrepen. Als je een suggestie hebt, een muzikale suggestie, mag je dat doorsturen via de Joe-app. Alvast dikke merci. Zometeen draaien we No Doubt en It's My Life. Eerst maken we ons klaar voor dat Paradise Beach met

0: ever.
1: Ronimo Suze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronimo Suze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
5: VTM, kleurt je dag. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
7: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles
1: en zelfs 25% voor B+-leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de

0: Het was een beetje dubbele single dit hier, want het betekende meteen ook het einde van No Doubt. Want Gwen Stefani, de zangeres van No Doubt, had aangegeven dat ze een solo carrière wou beginnen, maar ze wilde nog één grote hit vooraleer het zover was. Ze zijn met z'n allen in hun collectie 80s nummers gedoken en daar vonden ze It's My Life van Talk Talk. En daar hebben ze dus een eigen versie van gemaakt en die was erg succesvol. It's My Life van No Doubt. Yo.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, je hebt het daarnet gehoord. Het Koninklijk Paleis heeft beslist om Dirk de Wachter op te nemen in de adel. Hij wordt baron. En dat voor een man die als doel in zijn leven had om altijd bescheiden en heel gewoontjes te blijven. Als baron is dat een stukje moeilijker geworden. Vanaf nu dus baron de Wachter en daarom ons gat in de playlist. Gaan we eens kijken naar al die vorstelijke en koninklijke titels die een muzikale link kunnen hebben. We hebben er veel binnengekregen. Dit vond ik wel een mooie. We Will Never Be Royals van Lord. Dankjewel voor de suggestie. Onder andere Bernard en Benedict uit Aalst. Die stuurde dit dus door van Lord, die Royals. Dit kwam ook een paar keer binnen. Heeft alles te maken met de familienaam van de man King. Natuurlijk Injas uit Heusden. Die stelde dit voor en dit kwam ook vaak binnen. Onder andere door Tamara uit Evergem. Maar ook Mario uit Harelbeke stelde King of My Castle voor. Ja, maar wat is 120.000 keer doorgestuurd? Dat is dit hier, dus kunnen we het eigenlijk moeilijk negeren. Inge uit Antwerpen, Bernard uit Deerlijk, Benedict uit Aalst, Nancy uit Zonnebeke. Ik kan nog een hele tijd doorgaan, die stelde dit allemaal voor. Ook een linkje naar prinses Elisabeth, waarvan toch heel veel Belgen haar op de troon willen zien. Deze Dancing Queen van

0: ABBA in de ochtend hier bij Joe met Dancing Queen. Zometeen gaan we naar The Sun is Shining. Dat zal nodig zijn vandaag met al die wolken. Bob Marley en Funkstar Deluxe komen eraan. Ik heb onze nieuwslezer ondertussen toch een paar minuten extra gegeven om aan die thee met honing te nippen. Dus, ik hoop dat hij er klaar voor is. Thomas Everiks, goedemorgen.
1: Dat gaan we zien. Voor wie de afgelopen uren onder een steen heeft geleefd, Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte, de vorige wereldkampioen Argentinië met 1-0. Het winnende doelpunt kwam van Ferran Torres en werd pas gescoord in de tweede verlenging. Het was trouwens een bewogen finale op het veld, met onder meer een rode kaart voor de Argentijn Paredes, die een Spaanse speler bij de keel greep uit frustratie. Maar ook naast het veld, met gigantische wachtrijen aan het stadion en een pauze die dubbel zo lang duurde door die halftime show met onder meer Madonna, Justin Bieber en Shakira. En dan nog een goed rapport voor kroonprinses Elisabeth. Wij geven haar een 7,3 op 10. Nog nooit was dat zoveel. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van onder meer VTM Nieuws. En ze is daarmee de populairste van ons koningshuis. Meer daarover in ons nieuws van 8. Voilà, voorlopig lukt het nog. Nu nog het weer. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start. Nadien zon, een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. En vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Fantastisch. Nu een half uurtje zwijgen.
1: Nee, het kan alleen maar beter, hè.
0: En eens kijken naar de weg, maar daar is heel weinig nieuws trapen op dit moment. Ja, heel veel mensen die een extra dagje vakantie hebben genomen op deze maandag, blijkt wel. En gelijk hebben ze. Dus geen enkel probleem, geen file waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
3: Dit is Joe.
2: Met Alle en Klaas.
4: Good times, great music. Dit is Joe.
5: It's a top, Mr. Selector.

Ja, er waren al heel veel DJ's geweest die aan de erfgenamen van Bob Marley hadden gevraagd of het oké was om een remix te maken. Maar die hadden telkens hetzelfde antwoord gekregen. Nee. Tot eind jaren 90 een Deense DJ, Funkstar Deluxe, het nog eens probeerde. En tot zijn grote verbazing kreeg hij... Ja, dat is de reden. Waarom we er de afgelopen minuten van hebben kunnen genieten van die Sun is Shining. Heel veel fotootjes ondertussen al binnengekregen van die hondenwandeling van gisteren. Oh, dat was zo gezellig op dat terras met al die viervoeters. Ja, we hebben daar ook een doggy bar, daar in Westende. Dus sowieso zijn viervoeters altijd welkom. Maar kreeg je net een fotootje van Marianne uit Avelgem ook. Kyoto, zo heet haar hond, is heel tevreden met het Joe speelgoedje. Ja, gisteren tijdens die wandeling hebben ze allemaal een speelgoedje gekregen. En daar wordt nu gretig opgekoud. Fantastisch. Zeg, onze weerman, Jonas, heeft dat ook al een paar keer gezegd. Als er wolken zijn in het binnenland, kan het door dat microklimaat daar aan de kust toch helemaal anders zijn aan het zeetje. En dat heb ik zelf vastgesteld. Hè. Afgelopen zaterdag was de mindere dag. Maar gisteren was het bijzonder aangenaam daar tijdens die hondenwandeling. We hebben hier weer een goodie bag. Het is eigenlijk een tote bag. Een t-shirt zit erin, een sleutelhanger, een strandbal en ook een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op het Joe Paradise Beach. Hoe moet je nu meespelen? Heel eenvoudig, gewoon de Joe-app openen en zo meteen een kleurtje of een smaakje. Het is niet zo voor de hand liggend vandaag. Maar waarschijnlijk zal je het nummer wel kennen, want dat is dit hier van New Edition. Ja.

0: Vanavond bij VTM is alles perfect in Met 4 in bed. Of lijkt dat alleen maar zo? En bij VTM 2 beginnen ze aan de laatste 4 wedstrijden van ronde 1 van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
0: Tegels,
2: natuursteen,
0: parket, Impermo. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
0: Tegels,
2: natuursteen,
0: parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
0: Dit is Joe Summer.

0: We hadden New Edition daarnet. Ik ga de titel nog eventjes niet verklappen, want daarin zat ook het smaakje dat we zoeken vandaag. En deze sympathieke Natasha Bedingfield. Ik mag het zeggen, want ik heb haar ontmoet. Ooit eens. Meet and greetje meegehaald. Sympathieke dame. Natasha Bedingfield en Unwritten. Ik heb Eva uit Oudenburg aan de lijn. Eva, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Is de werkendag vandaag, Eva?
1: Ja, jammer genoeg wel.
0: Eva, hoe heb je dat? Dat is niet goed geregeld, hè? Morgen is het een feestdag, dat weet je toch?
1: Ja, ik weet het. Ja.
0: Het is niet gelukt, het is niet gelukt.
1: Het is niet gelukt.
0: Ah, ja. Zeg, waar ben je naar op weg? Waar is jouw werk ergens?
1: Ik werk in Brugge, in het ziekenhuis.
0: Oh, in het ziekenhuis. Wat doe je in het ziekenhuis, ja. Eva?
1: Medische secretaresse.
0: Oh ja, dat is heel veel telefoneren en de planning opstellen en dat soort dingen.
1: Yes.
0: Ja, mensen zijn altijd blij als ze snel bij Eva een plekje kunnen vinden bij de dokter. Hè? Neem ik aan, dan zijn ze blij. Hè? Ja. Goed, zeg maar, heb je er al vakantie gehad, Eva, of moet er nog aankomen?
1: Ja, ik heb al een beetje vakantie gehad. Ik ben naar Malaga geweest.
0: O ja.
1: En in augustus heb ik nog een weekje.
0: O ja, alright. Goed, fantastisch. En is dat weekje in augustus, is dat ook in de buurt van onze Paradise Beach? Of hoe zit het?
1: We gaan daar ons werk van maken, hè?
0: Ja, maar je woont in Oudenburg, zie ik hier. Dus eigenlijk denk ik zo, als ik de positie een beetje zie op de kaart, kan je dat eigenlijk bijna met de fiets doen, toch, hè?
1: Nou ja, zeker.
0: Kijk, fantastisch.
1: Als het een
0: elektrische
1: is.
0: Zeg, welk smaakje hadden we daarnet weggelikt? Dat had jij juist doorgestuurd. Hè? Vertel eens.
1: Candy.
0: Candy, van Candy Girl. Kende je dat nummer nog van New Edition? Of had je het...
1: Ah,
0: ja, dat is een leuk nummer, hè. New Edition.
1: Ja,
0: goed. Eva, werk ze vandaag. Ik hoop dat je heel veel mensen een snel plekje kan geven. En geniet van die goodie bag die we voor jou klaarleggen. Daar in Westende aan ons Paradise Beach. Bedankt voor het bellen, hè.
1: Ja, zeker.

laatst wordt eens vergeleken met Louis Capaldi en ook Teddy Swims, die we daar straks al hadden in de uitzending. Ook hij is dankzij TikTok op korte tijd echt huge geworden. Deze Alex Warren en Before You Leave Me. Hij hangt elke maandag toch wel een zekere spanning hier in de studio. We zijn een beetje ambitieus geweest, want we hebben besloten om iets strafs te doen met artificiële intelligentie, met AI. Ja, het is namelijk mogelijk om daar op enkele minuten tijd een volledig nummer uit te toveren tegenwoordig. We geven gewoon wat kernwoorden in de computer, beetje informatie en rolt met een beetje geluk, want zo is dat met AI, dat gaat wel eens fout. Een heel tof nummer uit. De afgelopen weken is dat wonderbaarlijk goed gelukt. We gaan het vandaag opnieuw proberen. Alles staat hier klaar. Ik moet alleen die woorden hebben en die mag jij nu dus doorsturen. Als je iemand in de bloemetjes wil zetten, laat ons weten wie het is en waarom je dat zou willen doen. En dan zou het kunnen dat ik jou zo meteen bel en dat we die persoon straks ook een heel mooi nummer kunnen doorsturen. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Laat maar weten wie het is volgens jou. Wij nu op weg naar het nieuws van 8 uur met deze Jennifer Page.

0: vind het altijd bijzonder spannend, zo'n AI-nummer. Wat zal er nu weer uit de computer rollen? We gaan het ontdekken na Madonna, want zij mag dit uur beginnen met Like a Virgin. Eerst het nieuws van 8 uur met Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Viva España op het WK voetbal. Veel gebeurd tijdens die finale trouwens. En een goed rapport voor kroonprinses Elisabeth. Spanje heeft dus het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlenging. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een verdiende overwinning, dat zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
1: Ook bij ons werd die match uiteraard massaal gevolgd. In Heus de Zolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
3: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
4: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend!
5: Heel blij!
6: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht.
7: Super, super, super blij! En viva España!
1: Trouwens, ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Zij zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door dus de uiteindelijke wereldkampioen en konden dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen in het stadion van New York daar, omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo ook de start van die finale. Die startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftime show met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal gezien maar een kwartiertje is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty Watcher Wim de Hanschutter legt uit waarom dat zo is.
8: Ze wordt als heel natuurlijk menselijke ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
1: Denk aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin bijvoorbeeld. Als je meer wil horen over Elisabeth, Wim geeft nog meer uitleg in onze nieuws podcast HLN vandaag. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat laat hij weten op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neal. Het is kind nummer 4 voor J.D. Vance en zijn vrouw Usha. Ze hadden al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden aankomen, dat had hij eigenlijk al aangekondigd op een anti-abortus bijeenkomst vorig jaar, toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de VS. Bij deze. De dag start bewolkt. Tegen de middag klaart het wat op, temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start. Nadien komt de zon er door, een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. En vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Ja, ik wil meer baby's in de Verenigde Staten. En hij voegde zelf de daad bij het woord. Dat is toch wel heel mooi gedaan. En we sturen onze nieuwslezer weer aan de thee en de honing. En we kijken ondertussen eens naar de files op onze snelwegen. Maar dat zijn er heel weinig. Geen enkele namelijk. Geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
9: Dit is Joe.
10: Met Alain Klaas.

Madonna uit de periode dat ze nog niet Queen of Pop werd genoemd. Ja, we zaten in de allerbeginperiode van haar carrière, maar lang heeft dat niet geduurd, want elke paar maanden stond ze weer bovenaan de top 40. En dan heeft ze die titel gaandeweg gekregen en meer dan verdiend. Nu, nou, natuurlijk, hè, dat moeten we toch wel zeggen. Like a Virgin, om dit tweede uur van Joe Summer te beginnen deze ochtend. Misschien ben jij ook nog een virgin in de AI. Ja, steeds meer mensen gaan daarmee aan de slag. En we moeten eerlijk zijn, af en toe komt daar ook eens totale nonsens uit. Maar vaak is het toch wel iets waar echt je mond van openvalt en ook wat er mogelijk is. Ondertussen kan je dus een volledig nummer, een liedje, uit zo'n AI-systeem laten rollen. En misschien is dat wel voor iemand die jij in de bloemetjes wil zetten. Stuur maar door voor wie je dat zou willen doen en waarom. En dan laten wij de computertechnologie zometeen het harde werk doen. Wij luisteren ondertussen naar muziek van onder andere de Gibson Brothers en ook deze mannen die onlangs tot iets totaal onverwachts hebben gedaan. Ze hebben Pommelien Thijs op het podium gevraagd. Leuke filmpjes zijn er ook van ondertussen verspreid. Dat gebeurde tijdens Rock Werchter. En het waren dus deze Mumford & Sons. A Little Lion Man.

0: De laatste persoon die de fans van Mumford & Sons op het podium hadden verwacht was wel Pommelien Thijs, maar ze stond er toch. Ze doen dat vaker hoor. In andere landen waar ze optreden, dan gaan ze op zoek naar de lokale, ja, bekendheid, zeg maar. En in ons geval was dat dus Pommelien en Gibson Brothers met Cuba. Ondertussen 8:15 geworden. Ik vind dit altijd een bijzonder spannend moment. En het is Karin uit Antwerpen die ons de inspiratie heeft bezorgd voor het AI-nummer dat we alweer uit onze computer hebben zien rollen. Zometeen, daarnet eigenlijk al. En we gaan het zo meteen spelen. Karin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, jij hebt een tante, tante Lilian. En daar heb je enorme bewondering voor, hè? Vertel eens.
1: Ja, dat is een fantastische vrouw. En die heeft 4 prachtige kinderen grootgebracht. En daar zijn dan ook nog eens 10 kleinkinderen gekomen. En ja, gewoon het feit dat die zo hard aan elkaar hangen, voor elkaar zorgen in goede en slechte tijden. Het mag gezegd worden.
0: Ja, chapeau voor tante Lilian. Maar ze heeft onlangs ook iets heel triest meegemaakt, hè?
1: Ja, spijtig genoeg heeft aan een tweede man verloren. En is er in de familie bij de kleinkindjes ook al een kindje overleden. Maar ondanks al dat verdriet blijft ze positief. En ziet ze altijd de goede dingen in de mensen. En ja, ik heb er heel veel respect voor alles.
0: Ja, je zegt hier ook nog een ontzettend lieve vrouw. Op de uitvaart van die tweede echtgenoot werd nog maar eens duidelijk hoe sterk ze is en hoe lief ze is. Ja, dat waren alleen maar superlatieven daar, hè.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nu, je hebt ook een woordje in je tekst gezet, power woman. Ik heb zo het vermoeden, klopt, beste Lilian, dat onze AI op die power een beetje is beginnen inspireren, zeg maar, muzikaal. Want ik moet je wel waarschuwen, Lilian, het is wel een stevig nummertje geworden. Maar de tante en alles en de kracht en zo is er allemaal wel ingekomen. Want het is wel een stevig nummer. Had ik niet meteen verwacht, dat is een beetje gevoelige problematiek. Maar het is wel heel goed gedaan. Het is een heel goed... Ja, het is heel toepasselijk, zal ik zo zeggen. Gaan we er samen naar luisteren, Karin?
1: Ja,
0: we gaan eens luisteren.
1: Dankjewel. Jij

0: Ja, zo, dat is ongelooflijk dat al die woorden die je daarnet hebt gezegd, toch in ja, een power, stevig powernummertje zijn verwerkt. Ik hoop dat je er een beetje blij mee bent.
1: Ja, zeker.
0: Fantastisch.
1: Het is mooi.
0: Ah, wel. Je mag het doorsturen aan tante Lilian. Bedankt voor de fijne suggestie. Ik zou zeggen, ja, geef haar ook heel veel warmte en heel veel groeten van Joe, want ze heeft het verdiend. Dankjewel, hè.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Groetjes. Ja.

0: Die zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten.

0: Ze heeft een paar hele gevoelige nummers gemaakt, deze Cyndi Lauper, die perfect passen op onze Easy zender. Als je een beetje rust wil, dan moet je daar naar luisteren. En dan hoor je bijvoorbeeld die True Colors van Cyndi Lauper.
1: Dit is Joe.
0: Nummertje dat we daarnet hebben gedraaid is daar iets minder toepasselijk. Girls just want to have fun in de ochtend bij Joe. Het is 8:55. Straks, ik blik al even vooruit naar het einde van deze uitzending. De laatste 10 minuten, dat zouden zomaar eventjes jouw 10 minuten kunnen worden. Want elke dag eindigen we de ochtend hier met Joe's Summer Request. En mijn vraag aan jou is eigenlijk heel eenvoudig. Welke 3 zomerse nummers haal jij boven als het zonnetje weer gaat schijnen? Ja,

vandaag zullen we ze iets minder zien, schat ik zo. Daar mag Jonas straks alles over vertellen. Maar als de zon dan weer begint te schijnen, welke drie nummers haal jij boven? Je mag het ons laten weten via de Joe-app. En wie weet draai ik straks dan wel jouw drie summer requests. Draai je straks Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Tussendoor nog de hoofdpunten uit het nieuws. Die krijgen we zometeen van Thomas Everiks na deze Sixpence None the Richer en Kiss.

0: Sixpence, None the Richer bij Joe. Met een activiteit die onze nieuwslezer ook maar beter eventjes niet doet. Denk ik zo. Kiss me. Kwestie van niet iedereen verkouden te maken.
1: Maar alleen.
0: Hoofdpunt uit het nieuws. Ze zijn voor jou.
2: Dankjewel. Allee. Het is vanmorgen natuurlijk ja, Spanje boven op het WK voetbal. Het won met 1-0 van Argentinië, maar de wereldpers had ook massaal aandacht voor Lionel Messi. Die brak toch wel een klein beetje uit in tranen toen hij de Argentijnse fans ging groeten. Wist dit zijn fijne carrière of niet? Meer daarover in ons nieuws van 9. We zijn fan van kroonprinses Elisabeth. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Meer nog, we willen haar binnen de 5 jaar op de troon zien zitten. Ze is ook de populairste van ons koningshuis. Koningin Mathilde staat op 2, de koning op 3. En in de Italiaanse Dolomieten is een Belg van 21 met een helikopter geëvacueerd nadat hij een paniekaanval kreeg, dat meldde lokale media. Hij was aan het wandelen toen hij in paniek schoot en helemaal verstijfde. Een reddingsteam merkte hem toevallig op en gaf hem de eerste hulp en nadien werd hij dus afgevoerd met de helikopter. De dag die start bewolkt. Tegen de middag klaart het op en temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt start, nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser en vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: En ik zei er net dat het zonnetje zich niet te vaak zou tonen vandaag. En precies op dat moment komt ze hier prachtig piepen. Ik hoop dat dat bij jou ook het geval is op dit moment. Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
4: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

Zij was een van de Go-Go's. Een groepje dat bij ons één bescheiden hitje heeft gehad. Ja, misschien ken je dat nog wel hoor. Our Lips Are Sealed. En toen ging ze solo en toen ging het vooral ook in crescendo. Want het ging erg vlot voor Belinda Carlisle. Ze heeft een paar grote hits gehad. Heaven is a place on earth. Vorige week hadden we de 14 juillet. Heel veel Franse nummers heb je gehoord bij ons hier. En ook bij ons digitale broertje Joe Gold. Heel veel Frans materiaal. Deze week heel veel Belgische nummers. Suggesties mag je trouwens altijd doorsturen via de Joe-app, want we moeten de lijst samenstellen. Morgen ga je die top 100 van de Belgische nummers kunnen beluisteren, want morgen is onze nationale feestdag. We gaan zo meteen al eens vooruitblikken naar die hoogdag met journalist Wim de Handschutter. Maar eerst onder andere genieten van de nieuwe single van Bruno Mars. Dat is deze hier.

Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: Leuke nieuwe single van Bruno Mars, On My Soul. En dit was Meredith Brooks tot bijna 9:15. Met Bitch. Ja, koning Filip en koningin Mathilde bereiden zich volop voor op onze nationale feestdag van morgen natuurlijk. Hè. Een echte hoogdag. We vragen ons af wat er allemaal op de planning staat en of dat nog altijd wel leeft in ons land. Eén man die daar het antwoord op weet, dat is royalty-expert Wim de Hanschutter. Goedemorgen, Wim.
1: Goedemorgen, Alain.
0: Is het vandaag al een drukke dag eigenlijk voor ons koningspaar? Ik zie plots twee mensen voor een kleerkast staan en kijken wat zullen we morgen aantrekken, maar ik vrees dat het allemaal tot in de puntjes al afgesproken zal zijn. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is niet dat pas vandaag of morgen vroeg wordt beslist. Nathan, het modehuis van Edouard Vermeulen uit Brussel is erbij betrokken, dan vooral hoe dat koningin Mathilde gekleed gaat zijn. Nee, is echt al tot in de puntjes voorbereid. Ja, wat je vandaag wel al gaat zien is koning Filip om 1:00 op alle nationale tv-zenders een tv-toespraak voor de nationale feestdag. En vanavond gaat koning Filip samen met koningin Mathilde en met prinses Astrid en prins Laurens ook naar een soort van prelude-concert. Dat is een klassiek concert in Brussel om de nationale feestdag feestelijk in te zetten.
0: Dat gebeurt vanavond al, in de Marolle?
1: Dat is vanavond al. Nee, niet in de Marolle. Ergens in een concertzaal in Brussel.
0: Okay. Je dacht dat er in de Marolle ook al activiteiten waren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. In de Marolle heb je ook Fête Nationale, als ik het goed heb dat het zo heet. Dat is inderdaad zo'n een soort van volksfeest, maar daar komt het koninklijk gezin niet naartoe. Ik weet wel dat Belle Perez daar komt optreden, maar dat is niet in aanwezigheid van koning Filip of een van de andere leden van de koninklijke familie.
0: Ja, maar de echte drukke dag is morgen natuurlijk. Wat staat er dan allemaal op de planning?
1: Ja, dan is het vooral in Brussel te doen voor de koninklijke familie. Koning Filip en zijn gezin gaan naar het Te Deum. Dat is een kerkdienst om de koninklijke familie te eren. Dat is om 10:00 in de Brusselse kathedraal. Voor de gewone Belgen is het ook misschien interessant om het koninklijke gezin dan te zien. Kom naar de kathedraal en tegen 11:15 komen ze naar buiten. En dan gaan ze ook alle toeschouwers één voor één gaan groeten. Kun je bij wijze van spreken ook bloemen afgeven. Een selfie nemen met koning Filip of met prinses Elisabeth. Dus als, ik zie er ook wel altijd elk jaar honderden koningshuisfans naartoe gaan. En dan later op de dag om 4:00 is het traditionele militair en burgerlijk defilé aan het Koninklijk Paleis. En later op de dag gaan koning Filip en zijn gezin naar de Marolle, omdat ze daar deelnemen aan een soort van mosselfestijn. Dus gaan ze ook mee gaan eten met de mensen daar. En om de nationale feestdag helemaal af te sluiten, vuurwerk en een lasershow in het Juwelpark, waar het koning Filip en zijn gezin ook naartoe gaan.
0: Ah ja, vuurwerk in deze droge tijden. Is het 100% zeker dat het doorgaat? Want ik kan me voorstellen dat daar toch wel wat vraagtekens rond zijn. Hè?
1: Op Tomorrowland kon het niet, maar ik heb nog geen indicaties of geen berichten doorgekregen dat het vuurwerk in Brussel is afgelast. Maar ik pin me daar niet op vast.
0: Ja, maar het zou last minute toch, hè, omwille van de droogte daar in dat jubelpark.
1: Alles kan.
0: Ja, nu, normaal gezien is zo'n nationale feestdag, is de Drash Nationaal, wordt wel eens gezegd. Maar het lijkt een prachtige dag te worden, dus gaat er veel volk zijn, denk je, daar in de buurt?
1: Ik ga elk jaar naar Brussel, omdat ik het uit de professionele overwegingen moet doen om de nationale feestdag te coveren. En mijn ervaring is, misschien leeft de nationale feestdag niet echt in de rest van België, maar in Brussel is het wel over de koppen lopen. Defilé trekt sowieso altijd duizenden toeschouwers, maar ook in de rest van Brussel is er veel te doen, bijvoorbeeld in het Warandenpark. Tussen het parlement en het Koninklijk Paleis is er ook altijd het feest in het park, met demonstraties en activiteiten. Duizenden mensen komen daar naartoe. In het centrum zijn er heel veel activiteiten en die lokken ook heel veel volk. Dus ik heb wel de indruk dat de nationale feestdag leeft in Brussel. Misschien niet zozeer omdat iedereen er is voor de koninklijke familie, maar wel omdat er zoveel te beleven valt in Brussel.
0: Ja, we hadden het daar straks ook al in de uitzending over kroonprinses Elisabeth. De populairste royal van ons land, blijkbaar. Ja. Ze heeft hele goede punten gekregen. Zal zij er morgen ook bij zijn, vooral aan dat sabbatjaar begint?
1: Ze is al aan dat sabbatjaar begonnen. Hè. Ze is eind mei afgestudeerd, heeft toen aangekondigd. Ja, na haar studies heeft ze aangekondigd, ik ga een jaar of anderhalf jaar tijd voor mij nemen, alvorens mijn officiële rol in het Koningshuis ga opnemen. Maar morgen op de nationale feestdag is ze er zeker bij. Ook haar broers Gabriel en Emmanuel en haar zus Eleonore. Dus als je Elisabeth wilt zien, moet je morgen naar Brussel gaan of alles volgen via televisie of internet. HLN zou ik dan aanraden. Dus dan heb je nog de kans om haar te zien. Maar inderdaad, plaats. Ze gaat de komende tijd veel minder in het publieke leven te zien zijn. Pas in 2027 of eerder in 2028 gaat zij een echt werkend lid van de koninklijke familie worden. En dan kunnen we helemaal niet om haar heen. Maar inderdaad, voorlopig die sabbatical. Maar morgen het nationale feestdag, dan is ze erbij.
2: Ik kan mij voorstellen dat die populairste royal toch ook wel wat volk naar Brussel zal lokken. Iets in mij zegt dat dat nog wel gaat stijgen, die 7,3. Dankjewel Wim, in ieder geval om het op te volgen. Morgen drukke dag voor jou. Misschien bellen we jou nog eens om eens te kijken hoe het allemaal gaat, kinderen. Bedankt, hè.
1: Oké, dat is goed. Misschien tot morgen dan. Dag.

van vakantie. Ja, Jody Bernal was naar Colombia gegaan en daar hoorde hij een nummer dat hij de hele vakantie heeft meegezongen. En toen hij dan terug in Nederland was, kreeg hij hem maar niet uit zijn hoofd. En toen dacht hij, daar zit echt veel meer in, ik maak er een eigen versie van. En het was bingo voor Jody en een paar weken later zaten wij er dan weer in ons hoofd met die Cassie Kennel. We zijn op weg naar het nieuws van 9 uur. Doen we met deze Last Frequencies en Beautiful Life.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Ja, ze zal het misschien al gemerkt hebben, mijn koffer staat hier weer. We gaan dus weer een topverblijf weggeven deze week. Je moet alleen onthouden wat ik in de koffer steek. Straks het eerste item. Eerst nog het nieuws van 9 uur met Thomas Everiks. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Messi in tranen. Een toekomst met koningin Elisabeth, dat zien we helemaal zitten. En een reddingsactie voor een Belg in Italië. Spanje is voor de tweede keer in zijn geschiedenis wereldkampioen voetbal. Het won vannacht van Argentinië na verlengingen met 1-0. Grote teleurstelling dus bij de Argentijnen en zeker bij superster Lionel Messi, die waarschijnlijk zijn laatste WK gespeeld heeft. Je hoort voetbalanalist Janko Beekman.
5: Voor alle duidelijkheid, hij gaat niet plots stoppen met voetbal volgens mij. Hij heeft nog een contract bij Inter Miami tot 2028. Dat zal hij wel uitdoen en zal dan nog wel een paar jaar voetballen. Maar de kans dat we hem over 4 jaar opnieuw op een WK gaan zien, hij is dan al 43 als ik juist stel. Ja, die kans lijkt me echt heel klein. Dus het zal wel het laatste WK van Lionel Messi zijn geweest volgens mij.
4: En als ik dan juist stel, kan ik zeggen dat Messi nu 39 is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty Watcher Wim de Hanschutter legt uit waarom dat zo is.
6: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
4: Denk bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. En in de Italiaanse Dolomieten is een Belg van 21 met een helikopter geëvacueerd nadat hij een paniekaanval kreeg. Dat meldt de lokale media. Hij was aan het wandelen toen hij in paniek schoot en helemaal verstijfde. Een reddingsteam merkte hem toevallig op en gaf hem de eerste hulp. Nadien is hij afgevoerd met de helikopter. De dag die start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op en temperaturen tot 22 graden.
3: En ondertussen 8:55 geworden. We kijken nog eens een keer naar de weg, maar er is bijzonder weinig verkeer vandaag. Heel veel mensen die een extra snipperdag hebben genomen en geef ze eens ongelijk. Geen files dus op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
0: Met Anne en Klaas.

0: Inspiratie voor dit nummer kreeg Mark Knopfler op een grappige plek. Fijn grappig, speciale plek toch. Elektronica-zaak. Een paar mannen die daar werkten, die waren naar de televisies aan het kijken die ze verkopen. Ze waren daar naar MTV aan het kijken. En dit was hun reactie toen ze keken naar al die popsterren met al die vrouwen daar rond. Kijk nu toch eens naar die popsterren. Money for nothing and chicks for free. Dat was hun reactie. En toen dacht Mark Knopfler, daar moet ik eens een plaatje rond maken. En dat werd dus die Money for nothing, waar we dit laatste uur mee zijn begonnen.
1: Het weer met Jonas.
0: En je bent het ondertussen gewoon van ons. Na die eerste plaat bellen we even met Jonas. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen Alain.
0: Heb jij een fijn weekend achter de rug, Jonas?
2: Ik heb een werkweekend achter de rug. Ik werk als meteoroloog op de luchthaven van Zaventem. En daar heb ik het weekend doorgebracht. Het was voor mij werken.
0: Drukke dagen daar op Zaventem waarschijnlijk nu. Hè? Heel veel volk dat daar passeert natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Maar het weer viel gelukkig wel best mee.
0: Allee, fantastisch. Ja, geen noodweer, want dan moet jij natuurlijk extra alert zijn. Hoe zit het nu eigenlijk? Als ik naar buiten kijk, zie ik op dit moment geen zonnetje. Maar dat geldt zeker niet voor het hele land, toch? Hè?
2: Nee, er zijn plaatsen waar de zon nu al schijnt. Hè. In Oost-Vlaanderen op veel plekken toch al opklaringen. Ook in Limburg zie ik op het satellietbeeld dat er al opklaringen verschijnen. En dat is toch wel het weerbeeld voor de rest van de dag. We krijgen afwisselend wolkenvelden, opklaringen. En in de loop van de namiddag dan verwacht ik dat die opklaringen toch wat breder zullen worden. En het uiteindelijk toch vrij zonnig zal worden bij temperaturen vandaag rond zo'n 22 graden en 20 graden op het strand. En dus opnieuw een volledig droge dag. Regen zit er vandaag helemaal niet in.
0: Ja, een beetje op zijn Belgisch qua temperatuur, of is dat wat boven of onder onze stand?
2: Dat is perfect normaal. Zo 22 graden is heel normaal. En morgen ook zo'n normaal Belgische zomerdag. Hè. Ook morgen afwisseling van zon en wolken, droog weer. Het kan iets warmer worden dan vandaag, met dan temperaturen rond 24 graden. Maar morgen namiddag zeker uit de wind in de zon is dat absoluut genieten van prachtig zomerweer.
0: Oké, dus die nationale feestdag is dit jaar alvast, dat moeten we in de geschiedenisboeken zetten. Geen Drash Nationaal, hè? Dat is...
2: Nee, zeker niet.
0: Niet uitgeregend. Oké, dan gaan we naar woensdag. Wat mogen we dan verwachten?
2: Dat is de mindere dag van de week. Dus dan zal er veel bewolking zijn. En uit die bewolking kan er vooral over het noorden van het land ook een beetje lichte regen vallen. Maar het gaat allemaal weinig voorstellen. Het is nauwelijks te meten. En in de loop van de namiddag waarschijnlijk opnieuw wat opklaringen over het uiterste westen. Iets minder warm dan, met temperaturen rond zo'n 1, 22 graden. En de dagen nadien, donderdag en vrijdag, dan lijkt het mooie zomerweer terug te keren. Ik zie opnieuw toch wel redelijk wat zon op de weerkaarten staan. Zeker vrijdag belooft een mooie dag te worden. En de temperaturen gaan ook in stijgende lijn. Hè. De zomerse grens van de 25 graden komt opnieuw in het zicht.
0: Nee, toch nu al.
2: En, en het zou zelfs kunnen dat we richting het weekend nog iets hogere temperaturen krijgen, met dan 7, 28 graden. Dus de zomer lijkt maar van geen wijken weten.
0: Ongelooflijk. Dus eigenlijk dat dipje in de zomer tot nu toe, in de maand juli, was zo deze paar dagen die we nu hebben. En die dan ook nog altijd keurig droog blijven eigenlijk. Behalve woensdag dan misschien één druppeltje ergens. Jongens.
2: Klopt. De regen zit er dus absoluut nog niet in. Hè. Dus de komende week denk ik niet dat we regen zullen krijgen. En het water het gaat dus opnieuw opwarmen richting het einde van de week.
0: Allee zeg, morgen bel ik jou opnieuw. En het zou zomaar kunnen dat je dan over 30 graden weer begint. Straf. Goed, we bellen elkaar morgen. Jonas, tot dan. En groetjes hoor.
2: Tot morgen.

Ja, dit werd verkocht als The Wiz Stars, maar het waren hele grote namen die daarachter schuil zaten, hoor. Diana Ross, Michael Jackson en Quincy Jones, die produceerden het ook. Het waren dus echte stars met een brand new day. En welke stars zijn jarig op deze 20e juli? Wat dat is onder andere Sabine de Vos, lange tijd omroepster geweest op VRT, ze is ook radiocollega. En een van de gezichten van het iconische programma De Droomfabriek, we mogen ook niet vergeten, dat ze al heel wat boeken heeft geschreven, leuke verhalen voor jongeren ook. En binnenkort is er een nieuw boek van haar, En plots was ze daar. Ja, komt binnenkort uit. Sabine wordt 59 vandaag, nog een andere VRT-omroepster is ook jarig, dat is ook toevallig, Gina-Lisa Peters. Haar carrière begonnen bij de Dinky Toys trouwens. Ze is ook getrouwd met Coco Junior. En misschien ken je haar ook nog wel van Fata Morgana, dat programma waar ze sterren moest verzamelen, weet je nog? Dat presenteerde ze samen met Stef Goossens. Gina Lisa wordt 54 vandaag, ook Linda Mertens is jarig. Zij sprak ooit in een discotheek Reggie aan en ze vroeg hem of hij geen zangeres nodig had. Anne Vervoort had net beslist om te stoppen als zangeres van Milk Inc. En de rest van het verhaal kennen we. Linda werd de nieuwe zangeres en na een pauze is er nu nieuw materiaal en staat ze ook weer op het podium. Linda wordt 48 op deze maandag. En ook Carlos Santana viert vandaag. Die is geboren in Mexico. Op zijn 4e begon hij al viool te spelen. En op zijn 8e leerde hij gitaar spelen. De familie Santana verhuisde naar de Verenigde Staten, naar San Francisco. En zijn wereldwijde doorbraak kwam er op een iconisch festival, kunnen we toch wel zeggen. Woodstock. Daar leerde iedereen die geweldige gitaarsolo's van de man kennen. Hij is geboren in 47. Hij wordt dus 79 vandaag. En daarom draaien we nog eens met dit fantastische nummer van hem, Maria, Maria.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Dit is Joe Summer.

0: op het moment dat iedereen een beetje lacherig deed over K-pop, die Koreaanse popmuziek, precies op dat moment beslist Chris Martin, de gerespecteerde frontman van Coldplay, om naar Zuid-Korea te vliegen. En daar een nummer op te nemen met de belangrijkste K-poppers van dat moment, BTS. En zowel Chris Martin als BTS waren gisteren daar ook op die finale van het WK natuurlijk. Ja, wie was daar niet? Dat is een vraag. Vorige week hadden we Anne uit Laakdal. Die hebben gelukkig gemaakt met een geweldig weekend in La Roche-en-Ardennes. Zij had de 5 producten die ik vorige week in mijn koffer heb gestoken. Helemaal juist. Koffer is ondertussen leeggemaakt. Ze staat hier rechts naast mij. En we gaan ze uiteraard weer vullen deze week. En er gaan dus weer 5 items in verdwenen. En de bedoeling is dat jij ons laat weten wat de 5 items zijn op vrijdag. En we spelen voor iets helemaal anders deze keer. Deze keer zijn het 2 overnachtingen voor 2 personen in Golden Lake en Spa in de Ardennen. Ook van Anatura dus alles weer erop en eraan. Ontbijt, wellness, een fles champagne, 4 gangen menu. Wat moet je daarvoor doen? Wel, dat is simpel. Elke dag steek ik dus weer een item in mijn koffer, een item dat je kan linken aan de prijs van deze week. En op vrijdag is het dan dus weer aan jou om het door te sturen. Blijf luisteren, want straks ga ik het eerste item in de koffer steken.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

0: zeiden net al dat ze er allemaal waren op dat WK. Ook de man op wie dit toch wel van toepassing is. Hè? Everybody wants to rule the world. Tears for Fears, ik vertel niet wie het is. Kings of Leon, die gaan we zo meteen draaien. Eerste hoofdpunt uit het nieuws nog eens. Die krijg je van Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Binnen 10 jaar moet het Boudewijn Sea Park dicht. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. We wisten al lang dat dat er zat aan te komen. Maar nu is het ook definitief rond. En dat betekent dus dat er een einde komt aan dolfijnen in gevangenschap. Die kunstjes moeten opvoeren voor u en ik. Het WK-feest in Spanje is uitgedraaid op een drama. In het oosten van het land is een jongen van 13 om het leven gekomen toen hij terechtkwam onder een ingestorte fontein. Nog een andere jongen raakte daarbij gewond. En er is al heel wat gezegd en geschreven over het nieuwe vliegtuig van de Amerikaanse president Trump, de Air Force One. Is het veilig of niet? Amerikaanse media schreven van niet. Die werden dan gedagvaard door de president omdat dat niet zou kloppen. Maar nu zegt Trump dat het vliegtuig toch aan de grond blijft, omdat er nog wat verbeteringen aan moeten gebeuren. Wordt vervolgd dus. De dag staat bewolkt. Tegen de middag klaart het op en temperaturen tot 22 graden. Ook morgen een bewolkte start. Nadien komt de zon erdoor, ietsje warmer, rond 24 graden. Woensdag regenachtig, wat frisser. En donderdag opnieuw warmer.
0: En nog altijd geen files op onze snelwegen. Heel veel mensen die een vrije dag hebben genomen op deze maandag. En gelijk hebben ze. Geen enkele plek dus waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: mochten nog eens in de ochtend van Joe Summer. De drie broertjes samen met hun neef. Kings of Leon en Sex on Fire.
1: Dit is Joe.
0: Ja, en deze week spelen we dus voor twee overnachtingen voor twee personen in Golden Lake en Spa in de Ardennen van Anatura. Het ziet, echt waar, je moet naar de site gaan. Het ziet er fantastisch uit. En je krijgt er dan nog een ontbijt bij, wellness, fles champagne, vier gangen menu, alles erop en eraan. Wat moet je nu doen? Luister deze week en een lijstje maken. Ik denk dat dat het handigste is, want anders ga je toch moeten graven in dat geheugen. Noteer het gewoon. Elke dag steek ik iets in mijn koffer dat ik mee zou nemen naar dat geweldige verblijf. En vandaag is dat... Het lag hier klaar. Oeh, wat een zacht exemplaar. Een prachtige badjas. Ja. Dus een badjas, ja, die kan je wel gebruiken als je op wellness gaat. Voilà, ik ga me netjes opplooien. Enfin, zo goed als ik het hier kan. En ik steek hem in de koffer. Voilà. En we gaan er dus nog vier andere items insteken later deze week. Als jij al die items, al die vijf, hebt kunnen bewaren en hebt kunnen noteren, dan kan je dat vrijdag doorsturen op het moment dat ik erom vraag. En dan checken we of dat inderdaad de vijf items in de koffer zijn. En misschien mag jij je koffer dan binnenkort wel pakken richting de Ardennen. Dit is Bandolero, Paris Latino.

Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

0: Vanessa Paradis hadden we daarnet met Be My Baby. En dit was de nieuwe Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Joe's Summer Request.
0: En voor ons Summer Request gaan we naar Sint-Laurijn. Zoals dat hier allemaal juist staat in mijn dossier. Dikke dossier hoor. Dat ik hier van Emily heb liggen ondertussen. Emily, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Alles in orde met Emily op deze maandag? Of is het een lastige dag om aan de week te beginnen?
2: Oh, we zijn al bezig met onze kamers af te werken, dus ja, het is wel druk.
0: Oh, zeg eens, kamers af te werken? Dus het is klustijd, als ik het goed begrijp.
2: Ja, we zijn al bezig van woensdag met schilderen en nu zijn we een dressing afmaken.
0: Oh ja, ja, ja, veel, veel klusjes. En in welke kleuren ben je nu aan het schilderen?
2: Beige en groen.
0: Beige en groen, dat zijn nu wel niet de jokekleurs. Dat stelt me een beetje teleur, Emily. Dan had het blauwe fuchsia moeten zijn, maar dat paste waarschijnlijk net niet.
2: Nee, dat past niet.
0: Zeg, heb je nog vakantie gepland na al die zware kluswerken, Emily?
2: Ja, eind augustus gaan we op reis. Dus de kleine vakantie en eind augustus is de grote vakantie.
0: Oh ja, en waar gaan we naartoe dit jaar?
2: Naar Albier, Spanje.
0: Oh, in Spanje. Dus het kan daar aardig warm zijn, hè? Emily, kan je tegen de warmte?
2: Ja, ja, ik heb daar 10 jaar gewoond, dus.
0: Oh, ja, je bent, en je gaat naar het plekje waar je hebt gewoond, 10 jaar?
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, dat zal tof zijn, want daar ken je natuurlijk heel veel mensen waarschijnlijk.
2: Ik ken daar veel mensen en mijn kindjes gaan het voor de eerste keer zien ook.
0: Oh, dat zal spannend zijn. Daar waar mama eigenlijk... En dan jij die iedereen bekend is en door iedereen wordt aangesproken en die kindjes waarschijnlijk met open mond kijken. Maar wat is dat hier in Spanje? Oké, okay. Oh, dat wordt heel tof, hè, waarschijnlijk. En waar was het in Spanje, zei je nu net?
2: Albier, dus dicht bij Benidorm.
0: Ah, dicht bij Benidorm. Oké, okay, fantastisch. Abel, eind augustus is het feest daar. Ik stel voor dat we al een beetje beginnen aftellen met een paar zomerse nummers. Wat heb je gekozen? Ik zie je staan Mambo No. 5 van Lou Bega. Waarom dat nummer?
2: Dat is een nummertje dat mijn zoon en ik regelmatig luisteren. Dat we samen aan het lopen zijn en we vinden dat een leuk liedje.
0: Oké, okay, samen een loopliedje, zeg maar. Die Mambo No. 5, alright. Dan hebben we Rewrite the Stars. Dat is van Anne-Marie en James Arthur. Waarom dat nummer?
2: Dat is mijn lievelingsnummer, ook van mijn lievelingsfilm, The Greatest Showman.
0: Ah ja, dat is waar. Oké, okay, fantastisch. En dan iets met een hele lastige titel, hè. Never Gonna Not Dance Again. Dat is een fantastisch nummer van Pink. Heb je dat toevallig live gezien? Wat is het, vorige zomer of de zomer daarvoor?
2: We hebben gezien bij de boutique, heb ik
0: haar
2: gezien.
0: Ah ja, ja, ja. Ja, dat is ook wel spectaculair, hè. Een optreden van Pink, als je dat ooit kan...
2: Dat is, ja, dat is waar. Dat stond op mijn bucketlist.
0: Allee, jawel. Dat kan je dan afvinken. En met de kindjes naar Spanje kan je afvinken. En op Joe, op de radio komen, kan je ook afvinken. Het is een goede dag, hè, voor uw bucketlist.
2: Ja, hè.
0: Goed. Ik hoop dat die kamers helemaal goed komen. We gaan al die plaatjes draaien tot aan het nieuws van 10 uur. Bedankt voor je telefoontje. Tot nog eens, hè.
2: Oké, bedankt.
1: Joe, Summer Request.

de favoriete film van Emily uit Sint-Laurens, The Greatest Showman. Rewrite the Stars, hier in de versie van Anne-Marie en James Arthur. Ik heb er nog eentje uit haar lijstje tot aan het Paradise Beach. Want dat gaan we zo meteen weer openen met Astrid uiteraard. En dat is deze Pink en Never Gonna Not Dance.

0: Westende zegt goedemorgen. Paradise Beach is opnieuw klaar voor jou. Op deze brugdag ook al, maar onze deurtjes, onze platenbak toch wagenwijd open hoor. Straks al Nickelback. En nu dan weer het nieuws van 10. Dat krijg je met Thomas Everix. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Einde van een tijdperk. Boudewijn Sea Park moet dicht. In Spanje valt een dode tijdens het WK-feest. En Trumps nieuwe vliegtuig is niet veilig. Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat er zat aan te komen, maar de Vlaamse regering geeft nu groen licht voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
2: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wilde leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
1: En waar die dieren dan naartoe gaan, dat is aan de uitbaters om uit te vissen. Bij het WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein, dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte daarbij gewond. Hoe erg hij eraan toe is, dat is niet duidelijk. En de nieuwe Air Force One, dat is het vliegtuig van de Amerikaanse president, wordt tijdelijk aan de grond gehouden, dat heeft Trump zelf gezegd. En er zal ook aan gesleuteld worden. Amerikaanse media schreven al dat het vliegtuig onveilig was. Er zou bijvoorbeeld nog geen raketafweersysteem in zitten, wat de oude versie wel had. Trump kreeg het vliegtuig liever vorig jaar van de koninklijke familie van Qatar. Bewolkt, maar het klaart op deze namiddag, een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, nadien meer zon, temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser en vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Ik zou bijna durven denken, Thomas, dat jij gisteren gaan feesten bent, maar jij bent een serieuze nieuwslezer.
1: Het is er vanochtend bij Alain ook al over gegaan. Ik zal tegen jou ook zeggen, het is de combinatie van vorige week een hele week met een ventilator slapen, om het toch een beetje fris te krijgen. Dus het was al een beetje schor. En laten we zeggen dat het week voetbal er niet veel.
3: Ja, hij kan het wel uitleggen.
0: Maar die ventilator vooral, hoor.
1: Oh, die ventilator, want voor de rest slaap genoeg gaat, hoor, absoluut.
0: Oké, tot over een uurtje, ik ben benieuwd. Geen dutje doen wel eens straks tijdens
1: het nieuws. Op de goede tip van Alain, heel veel theetjes met honing drinken.
0: Oké, voilà, succes daarmee. Ciao, verder trouwens, geen files, dus we bollen lekker door met de muziek hier.
4: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

10, zeer fijne morgen. Ja, dat eerste deel van die morgen, van die ochtend, heb je hopelijk al goed ingezet. Mag je altijd laten weten via de app hoe je het allemaal al beleefd hebt. Misschien zoals onze nieuwsman Thomas Everiks, sorry daarvoor, ook met een kleine vermoeidheidskater, omdat je de WK-finale volledig hebt uitgezeten. Ja, het was me wel de match, ja, 100 minuten lang of zo dat er gespeeld werd. Dan was er nog eens een halftime show van een half uurtje tussen. Bij mij was het ook rond 1 uur of zo dat ik gaan slapen ben. En dan dat veel te vroege wekkertje. Hè. Mijn oudste zoon trouwens gisteren op KSA-kamp vertrokken richting Spanje. Die heet dan ook nog eens Torres. Dus ik denk dat daar voor hem één groot feest gaat worden. Na die overwinning dus van Spanje op het WK-voetbal van 2026. Ja, wat een match, wat een halftime. En dan die extra verrassingsact daarvan, Mr. Donald Trump. Ja, denk ik wel last van FOMO of zo. En maar gewoon iets te graag meevieren met Spanje. Maar dat meevieren, dat snap ik wel helemaal. En dat doen wij ook dan even, hè. Op zijn Spaans hier, met Gypsy Kings en Bamboleo. Goedemorgen.

Eggman Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. Wel, dat heb ik gisteren trouwens toch nog tegen mijn broer gezegd, die er nog niet helemaal overtuigd was van ons plekje aan de kust, dat de stad eigenlijk toch ook plezant is. Ja, dat valt niet te ontkennen, maar toch, hier aan de kust, de mooiste hoor, paradijs aan de Noordzee, aan de Belgische kust, dus kom dat toch maar eens zien en proeven. Dat zeker en vast ook, want we hebben hier wel het een en het ander in huis hoor. Bubble waffles, het allerlekkerste ijs van Miso, cannolis, die zijn hier ook aanwezig. Lekker, lekker, lekker. Dat sowieso. Het is kwart over tien. Ik zie dat ik nog een berichtje heb gekregen van Inge Roels Kuipers. Die laat weten dat ze gisteren ook meegekeken hebben tussen de Spanjaarden in het shoppingcenter La Zenia Boulevard in de buurt van Torrevieja. Maar dat moet daar een gigantisch feest zijn geweest. Uitbundigheid ten top ongetwijfeld van zodra die goal dan kwam, hè, van Ferran Torres. Lady Gaga is dit nu. Die mag haar tanden nog eens zetten in Alejandro.

0: De temperatuur zit misschien wel een paar graadjes lager, maar de zon is op post. Ik zie toch ook heel veel zonnebrillen opduiken, dus dat zit goed. 9:40, ik zou denken, pakt er een koffietje bij. Misschien ook nog wel ergens wat koffiekletsgerief. Als in bijvoorbeeld, dat zag ik gisteren ergens opduiken, het weet je dat de regisseur van die nieuwste, The Odyssey, Christopher Nolan, dat die geen gsm heeft. Anno 2026 is dat toch eerder uniek. Speciaal ook. Geen gsm, e-mails, daar doet hij ook totaal niet aan mee. En als hij dan toch een acteur nodig heeft voor zijn films, dan zoekt hij ergens een telefoon, ergens in een kantoor en belt hij op die manier altijd met dus een nummer waarvan je denkt, zou dat hier spam zijn? Wat zou dat hier zijn? Maar dat kan dus ook wel eens een regisseur als zijnde Christopher Nolan zijn. Misschien iets om over na te denken tijdens muziek van Beverly Craven. Die krijg je met Promise Me. En ook al Olivia Dean en So Easy.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
7: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
6: Koers? Hoe koers?
7: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
8: VTM, kleurt je dag.
9: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
12: Zeg Karen,

0: Het is die zee die vraagt om wat extra zenmuziek, ook met Beverly Craven. Dus erbij Promise Me zo meteen alweer gas geven met Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Als je daar toevallig in zit in die car van jou, dan zou het ook kunnen zijn dat je in de file staat. Toch zeker op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten extra daar tussen Massenhoven en Wommelgem. En sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: Somewhere Only We Know, maar zo meteen mag toch iedereen het weten, want ik deel hier graag je iedere dag opnieuw rond 10:45 een leuke summer hotspot. En zo meteen is dat niet anders, wil ik het hebben over de Swiss Track. Wat dat precies is, dat hoor je na Berlin onder andere.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Show summer. Good times. Great music.

0: kwart voor elf. Heel erg goedemorgen. Ik heb een heel interessante tip, vind ik toch wel, voor jou.
1: Summer Hotspot.
0: De Summer Hotspot, die vinden we vandaag in de Hoge Kempen in het Nationale Park daar. En de man die daar alles over weet, dat is Wanne Smeets. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wannes, jij bent zelf vrijwilliger, was het bij het Nationale Park in de Hoge Kempen, hè?
2: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, in het begin van dit project ben ik een van de rangers van het Nationaal Park.
0: Oké, een van de rangers. Wat moet ik mij daar allemaal bij voorstellen dan?
2: Wel, ik mag met mensen op wandel gaan, dus ik begeleid mensen tijdens een wandeling door het Nationaal Park.
0: Ja, en jij zit zelf, als ik het niet mis heb, in een rolstoel, Wannes?
2: Klopt, dat is een beetje het eigenaardige aan dit verhaal natuurlijk.
0: Ja. Want jij bent op trip geweest, richting Oostenrijk was het. En daar was jij een Swiss track tegengekomen, zo was het, hè?
2: Dat klopt. In de zomer van 2022 zijn mijn vrouw, mijn dochter en ik gaan wandelen in de Alpen. Mm-hmm. Dus te zeggen, mijn vrouw wou gaan wandelen. Ik dacht dat ik daar vooral in het hotel zou verblijven, maar we hebben daar een trek ontdekt, een rolstoeltrekker. En zo ben ik mee kunnen gaan wandelen elke dag, ja.
0: Oké, en toen dacht jij van, maar dit is handig, dit moeten wij ook hebben.
2: Ja, dat is iets heel bijzonders, hè. Dus het is een loodzware blok op wielen die gekoppeld wordt aan een manuele rolstoel, waardoor je dus echt heel moeilijk terrein opnieuw kan overwinnen. En in Oostenrijk, waar we op vakantie waren, kon je die uitlenen in de parken. En dat was eigenlijk het idee van, we zouden dat in België niet kunnen van de grond krijgen. En dat is de start geweest van ons project.
0: Dat is fantastisch. Dus jij hebt dat eigenlijk geregeld, dat rolstoelgebruikers nu ook op van die lastige wegen toch ook in het Nationale Park kunnen rondwandelen.
2: Oh ja, er is een eerste doorbraak, zal ik zeggen, dus in Maasmechelen aan Nationaal Park Visitor Center in Ter Hils hebben we sinds vorige zomer twee rolstoeltrekkers klaarstaan met bijpassende rolstoel. Met dank aan Maasmechelen, de gemeente Maasmechelen, want die heeft voor die aankoop gezorgd. Mm-hmm. En nu, als mensen zin hebben in een heel pittige, maar mooie panoramawandeling, kunnen ze bij ons terecht.
0: Ja. Ah, dat is fantastisch. En jullie hebben er twee. Ik denk dan, als je dat ook eens wil doen, dan moet je dat waarschijnlijk reserveren of zo. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, klopt. Je kan het heel makkelijk vinden. Als je gewoon googelt op rolstoeltrekkers, en dan kom je waarschijnlijk op de site van het Nationaal Park Hoge Kempen terecht. Of op die van Visit Maasmechelen. En dan kan je eigenlijk op heel eenvoudige wijze de rolstoeltrekker reserveren. En op dag van je reservatie staat dus niet alleen een rolstoeltrekker klaar, maar er zal ook een ranger bij zijn die je begeleidt tijdens die wandeling.
0: Oké. Dus alle hulp is daar voorzien. En het is ook echt voor elke rolstoelgebruiker dat het zou moeten lukken, zo'n Swiss track?
2: Wel, de beschrijving op de website gaat daar verheldering in brengen, maar er zijn wel een aantal zaken die je moet weten. Je moet wel in staat zijn om zelf of met de hulp van je gezelschap plaats te nemen in een van onze rolstoelen. Ja. Dus die transfer is noodzakelijk en je moet natuurlijk ook nog voldoende handfunctie hebben om zo'n apparaat te bedienen. En ook toch wel belangrijk is dat je cognitief ook, je moet wel kunnen inschatten wat wel en niet mogelijk is. Dus dat zijn zo'n paar zaken. Maar wat ik wel heel interessant vind om nog mee te geven, is dat die rolstoeltrekkers en die wandelingen niet alleen voor de echte gehandicapten is, zoals ik, want ik zit echt in een rolstoel, maar ook gewoon mensen die wat minder goed te been zijn en die toch nog eens een pittige wandeling willen doen.
0: Als ze
2: even in de rolstoel, die kunnen mee komen wandelen.
0: Ja, amai. Absoluut. Maar ik vind dat fantastisch, Wannes. Ik zou zeggen, dank u wel, echt waar, dat jij dat hebt geregeld om dat naar hier te trekken ook. Dat om hier in België ook aanwezig te maken, zo'n Swiss track. Want ik denk dat heel veel mensen daar alleen maar dankbaar voor zijn. Dat ze dat ook kunnen doen, dat ze toch opnieuw van de pracht van de natuur kunnen genieten. Ook al heb je het niet altijd makkelijk, ben je een beetje lastig, moeilijk te been bijvoorbeeld. Dus we gaan eens checken, hè. Nationaal Park bijvoorbeeld in Hoge Kempen, daar kan je het zeker al doen. Moet je maar eens naar de website surfen om te zien hoe en wat. En wie weet ga je dan binnenkort weer heel mooie natuur ontdekken. Wanne Smeets, dik merci en een fijne ochtend voor jou.
2: Doei jullie ook, dankjewel.
3: Dit is Joe Summer.

0: 5 voor 11. Niks van leugens ook hier hoor. Want ons terrasje begint zo netjes vol te lopen. Paradise Beach in Westende. Maar er is nog plaats voor jou. Dus dat je zeer welkom bent. En ook hier kun je trouwens genieten van de muziek die we draaien bij Joe. Nu nog net voor 11. Deze Enrique met Hero.
1: Would you dance

If you saw me crying, would you save my soul?

0: signaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Hallo, ik pak jou graag mee komend uur met de beste muziek natuurlijk van Disturbed. Zowaar, dat is lang geleden. De Lambada komt eraan te passen en zo meteen al Ace of Base. Nieuws van 11 dan, dat krijg je met Thomas Everiks. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Honderden jonge voetballers naar de rechter. Het Boudewijn Sea Park gaat dicht. En in Spanje valt een dode bij een WK-feest. 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJs de Maas Mechelen trekken naar de rechtbank, omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren die jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen. Dat schrijft het laatste nieuws. Journalist Björn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
5: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJs de Maas Mechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
4: Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat er zat aan te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
6: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
4: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitbaters om uit te vissen. En bij het WK-feest in Spanje, of bij een WK-feest liever, is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein, dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, dat is niet duidelijk. En dan heb ik nog het weer bewolkt, maar het klaart op deze namiddag een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, nadien meer zon, temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser en vanaf donderdag opnieuw warm.
3: Dat is goed dan voor de komst van Belle Perez op vrijdag. Twee files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file en dat is een pittige file. Ook op de E313, daar wil je niet zijn, want het is daar 1:20 aanschuiven tussen Herentals-West en Wommelgem richting Antwerpen dus. Nog richting Antwerpen ook al aanschuiven op de E34 tussen Zoersel en Rans. Daar is een ongeval gebeurd en ook daar 40 minuten extra. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
7: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

6 over 11 met Ace of Base, All That She Wants. Goeie maandagmorgen. Ja, dat zeg ik eigenlijk ook af en toe wel tegen mezelf. Want met al die vakantiesfeer hier vergeet ik af en toe ook wel eens welke dag het nu precies is. Maar maandag dus, de 20ste, de dag voor de 21ste juli. En dat betekent dan ook nog één dag te gaan dat je kan stemmen voor de Best of Belgium Top 100. Ja, morgen tussen 10 en 6 uur s'avonds. Niks dan Belgische muziek hier bij Joe. En het leuke eraan is dat jij vooral ook een zegje mag doen. Ja, jij mag kiezen welke Belgische muziek je wil horen precies. Via joe.be kan je jouw stem nog kwijt. En ik heb zo meteen nog een suggestie klaarstaan. En dat met Tom Dyson, Dance So Long Goodbye. Maar eerst nog deze baby's hier met Isn't It Time?

podcast, die nieuwste van Tom Dyes, Don't So Long Goodbye. De nieuwste, maar die verdient misschien toch ook al een plekje in het lijstje van de 100 beste Belgische van morgen. En daarvoor kan je nog stemmen tot vanavond via onze website jo.be. Als het van Anita Corbreun trouwens afhangt, dat zie ik hier toch opduiken in de app. Mag daar zeker en vast ook onze Belgische diva Natalia in staan. En dat liefst van al ook met dat nummer waarmee ze in duet ging met Gabriel Rios en dan Hallelujah. Dat is ook een fantastische song, dus ik snap het helemaal. Maar stem er vooral voor via onze website jo.be. En wie weet duikt het morgen wel op in die Belgische top 100 op onze nationale feestdag. We hebben, je hebt het misschien ook al gemerkt, een beetje pech deze week met het weer. Of het is te zeggen, het zijn gewoon van die temperaturen rond de 20 graden. En als je dan zo net in vakantie bent, dan had je misschien wel een klein beetje meer verwacht. Maar je weet, bij Joe denken we aan alles. Dus ik heb toch een paar tropische platen meegebracht. Hè. Zoals nu bijvoorbeeld ook de Lambada. Dit is Kauma.

0: temperaturen rond de 20 graden. Maar wat Mia Lippes betreft is dat helemaal oké. Okay. Ze stuurt het. Ze is zalig toch gewoon met deze temperaturen. Eindelijk kunnen we nog iets doen. Je kan ook nog altijd afzakken naar Paradise Beach. Het houdt de mensen hier niet tegen om langs te komen. Vind ik tof. Maar het is nog wel oké, hoor. Het is truitjes weer. En voor sommige mensen toch nog t-shirt weer. En de zonnebril die doet ook mee. Want de zon straalt wel degelijk. Zometeen muziek van Fiction Factory. Die komt eraan met Feels Like Heaven. En Amy Winehouse doet ook mee bij ons.
1: Showgold presenteert...
2: Thank you very much.
1: Elvis Forever.
3: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
1: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op showgold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
6: Ja, dat past dat voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

is wel zo hoor, dat we het niet zo heel vaak doen, maar als we ze er toch eens bij halen, altijd onder groot enthousiasme, ja, dan duiken er meteen hartjes op in de app voor Disturbed. En ik ben er zeker van dat dat niet anders gaat zijn deze keer. Disturbed nu met hun Sound of Silence.

0: lekker liedje op je luid horen via de app. Want jouw warm onthaald door die Disturbed. Laat ik je zo meteen trouwens nog eens richting een van de hipster vakantieplekken trekken met de Benga Boys. We're going to Ibiza zonder van die ellendige wachtrijen. Want Brussels Airport, daar wordt 92.000 man verwacht vandaag. De moeite toch wel. Het is 11:30. Nog eens kijken hoe het gaat op de weg. 3 files op onze snelwegen waar je meer, veel meer zelfs dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 1:35 toch wel. Op de E313 richting Antwerpen. Toi-toi daar tussen Herentals-West en Wommelgem. 1:05 op de E34 dan tussen Zoersel en Rans. Daar is een ongeval gebeurd. En dan ook nog 10 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Joe
1: Paradise Beach met Astrid Philips.
2: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up

0: In de studio in Vilvoorde vragen we ons dat af en toe af. Wat doet dat, die muziek hier met de mensen? Maar ik heb het net zien gebeuren. Mensen zingen daar graag op mee. Op deze UB40 dansen er zelfs op mee. Red, red wine tot bijna 20 voor 12. Goeiemiddag, middag toch wel. In deze nieuwe week en weer helemaal klaar dan om jouw poëtische kantje ook weer te ontvangen. Want goed mogelijk dat jij veel voelt voor taal in muziekteksten. Misschien heb jij wel ergens een bepaalde zin in een lied die jou altijd bijblijft als je hem hoort voorbij komen. En doop hem dan ook gerust om tot mooiste zin. Stuur mij vooral ook door via onze Joe-app. Dat mag zeker en vast trouwens ook via zo'n spraakberichtje. Hè. Doe dat even, jouw mooiste zin, jouw favoriete zin uit een bepaald lied. En wie weet draai ik dan dat lied ook wel straks. Na een van die mannen die aanwezig mocht zijn op het WK gisteren, samen met Nicole Scherzinger en Laura Pausini, was er ook voor de aftrap van die finale gisteren Robbie Williams. En die krijg je zo meteen ook hier bij Joe, zonder dames dan wel die hem flankeert.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: bijna 11:45 met Robbie Williams nog. En Feel, ik zou ze moeten uitschrijven of zo. Of op tegeltjes zetten, al die schoonste zinnen van jou. Dankjewel om dat allemaal door te sturen via de app. Ik kan ze niet vandaag allemaal draaien, maar we zijn dat zeker van plan de komende dagen. Dus laat ze maar komen, hè. Er zitten ook deze keer weer zeer inspirerende boodschappen tussen. En ik heb er vandaag dus eentje uitgeplukt. Vandaag ben ik blijven hangen bij de schoonste zin van Tinne Verlooy.
1: De mooiste zin in een liedje is voor mij: als ze lacht, is het even wereldvrede, is de laatste strijd gestreden. Het is echt machtig als ze lacht. Als ze lacht van Yevgeny. En ja, ik denk dat iedereen met kinderen in huis het al wel eens heeft meegemaakt. Of de ene heeft het moeilijk of is slecht gezind. Of de andere is niet akkoord met een beslissing die je als ouder neemt. En dan wordt er al wel eens gegrommeld. Maar als er dan terug gelachen wordt, zo uitbundig in het gezin, dan vergeet je dat als ouder toch telkens weer opnieuw. En dan denk je, het zijn toch goede kinderen die van mij...

even suggesties binnenkomen voor die mooiste zin uit een lied. Dus dat zit voor de komende dagen zeker en vast wel goed. Net dus een zin gekregen uit Als ze lacht van Yevgeny. En ik had hier ook Vicky even binnenkomen. Vicky uit Gent. En die zei dat de Romeo's die Als ze lacht gisteren ook nog hadden gebracht op de Gentse feesten. Het is vandaag de dag na het WK 2026. Dus ik denk dat ik die die-die van Shakira wel even kan opbergen terug. Dus ik haal ze er zo meteen bij met haar Zoo. Ook een heel plezant nummer toch, hè? Het is voor zometeen nog na Elton John en Kiki D hier met Don't Go Breaking My Heart.

vind ik toch nog altijd net ietsje leuker dan die Die Die van haar van Shakira. Ze heeft die gisteren wel mogen brengen uiteraard op het WK voetbal op de finale daar in New Jersey, Amerika. En ze heeft zich uitgeleefd. Ik heb het net nog eens gecheckt op haar Instagram. Ze heeft ook een fotootje genomen met Tom Cruise. Ja, daar wou ze ook mee op de foto staan. Er was ook heel wat bekend volk. Hè. Zoals Jay-Z, Beyoncé, de Beckhams waren daar ook. En Victoria heeft toch eens gelachen. Ik heb een foto gevonden met een lachende Victoria erbij. Timothy, Chalamet en Madonna. Ja, uiteraard. Zot clubje. Iedereen wou erbij zijn, denk ik dan. Hè. Op een WK voetbalfinale. Is het al eens plezant vertoeven, denk ik. Het is bijna 12 uur. We gaan de middag in samen met Whitney Houston nu. My love is your love.

0: Hoe was het eerste deel van die maandag alweer gepasseerd? Zal ik jou anders op weg zetten voor deel 2? Steps, Bryan Adams en Jana Nannini doen al mee. 12 uur, nieuws dat hoor je met Thomas Everiks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Eén zwaar gewonde bij een steekpartij in het centrum van Gent. Wie vandaag vertrekt van op 's avond, hem komt maar beter op tijd. En we kennen Remco zijn timing voor de tijdrit morgen. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
2: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
1: 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJs de Maas Mechelen trekken naar de rechtbank, omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen. Dat schrijft HLN. Journalist Björn Makelberg legt uit waarom die club zijn licentie verliest.
3: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJs de Maas Mechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
1: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk maandag voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend vandaag trouwens, zo moet ik het zeggen. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar hen voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast hun alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En nationale feestdag morgen dus deelt de koning vandaag de adellijke titels uit. 9 in totaal. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ondernemer Wouter Torfs mogen zich voortaan baron noemen. Actrice Chris Lomme heeft dan weer de graad van commandeur in de kroonorde gekregen. Over een uur geeft de koning trouwens zijn toespraak naar aanleiding van die nationale feestdag.
0: Hij heeft alleszins goed volk uitgekozen, vind ik, om ze nog wat titels aan uit te delen.
1: Ja, tof, hè?
0: Goeiedaad. Ja, goeiedaad.
1: Ja, kijk.
0: Je hebt ook nog weer zeker bij.
1: Ja, klopt. Inderdaad, als jij er nog wil horen.
0: Ja, heel graag zelf.
1: Veel plezier dan. Afwisselend wolken en opklaringen. Ik weet niet of dat zo'n goed nieuws is, maar 22 graden vandaag. Morgen begint ook bewolkt. Nadien meer zon. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. En vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Maar ik heb al gemerkt aan de luisteraars dat ze het eigenlijk wel kunnen appreciëren dat zo een klein beetje frisser is. Toch?
1: Ah, wel. Dus, en ik ben ook blij dat ik mijn ventilator niet meer moet aanzetten in de slaapkamer. Dat is ook voor mijn stem een pak beter.
0: Echt waar, Thomas. Ga naar huis. Ik ben
1: nog 2 uurtjes en dan kan ik qua stem platte rust nemen.
0: Dat is goed. Veel plezier. Ja, er staan ook nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is een uur op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Ranst. 40 minuten erbij op de E34 tussen Zoersel en Ranst. Enige 10 minuten nog tussen Brecht en Sint-Job in het Goor. Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Antwerpen West en Borgerhout. Een kwartier ook op de E313 richting Hassel tussen Bilze en Diepenbeek. Daar is een voertuig dat zijn lading heeft verloren. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verliezen daar op dit moment weliswaar minder dan 10 minuten.
4: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

zeer goede middag en misschien ook wel smakelijk, want het is uiteindelijk 8 over 12. Ik zag net nog een berichtje binnenkomen van Patrick Beekman, dat ik ook tegen hem goedemiddag live kan zeggen, want hij komt nog naar Westende. Jouw beste plan, zeker en vast wel. Smakelijk eten met een goede verteringsplaat erbij. Lekker rustig met Adele.

heb je het net nog eens mogen horen van een mooie luisteraar dat wij een zeer mooie job hebben, maar dat kan ik alleen maar bevestigen. We zitten in een paradijsje, Paradise Beach in Westende. Zicht op de Noordzee, mijn voeten zo goed als mogelijk in het zand. Dus ja, het is hier plezant, het is hier heerlijk vertoeven. Net kreeg je nog ABBA met Summer Night City. Dat is trouwens lievelingske van collega Jan Bosman. Dat is zijn ultieme ABBA-plaat, die Summer Night City. Ik had het hem eigenlijk moeten zeggen, ik had hem een berichtje moeten sturen dat het eraan kwam als het niet al gewoon op repeat stond bij hem. Dat zou wel eens kunnen. Hij komt er straks aan trouwens, hè, na 1 uur. Maar nu neem ik je graag nog even mee naar de zomer van 1998. Ja, de zomer van 98. Toen het in Amerika stormde dat het geen naam had, maar figuurlijk dan vooral hoor. Toen bleek dat president Bill Clinton een affaire had met zijn stagiaire, met Monica Lewinsky. Dat jaar 1998 was er ook nog de storm op het Nederlandse, op de Nederlandse versie van het eerste boek van Harry Potter en de Steen der Wijzen. En nog eens gecheckt dan, maar muzikaal was het ook de moeite. Was het namelijk helemaal opgaan in de muziek van Steps, die in de 90's wel een paar hits na elkaar scoorde, maar ook dus in de zomer van 98 met die cover van Bananarama. Daarmee hadden ze in ons land trouwens hun eerste nummer 1 te pakken. Steps zijn dit met Lasting on My Mind.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Nachtiersteen, parket, Impermo.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, nachtdeursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
5: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Joe Summer.

De getrouwde Taylor Swift. Benieuwd of de boekjes nog gaan weten nu waarover te schrijven. Want daar ging het toch vaak over. Hè? Over de relatiestatus van Taylor Swift. Tijd om er nog wat schwung in te brengen. Want het is maandag. Maar dat hoef je niet per se te voelen. Niet aan toe te geven. Nee, Bryan Adams fixt het helemaal voor jou hier. Met Somebody.

0: De WK-finale van gisteren, ik denk dat heel veel mensen, heel veel voetballiefhebbers vooral aan het aftellen waren toen die halftime show bezig was. 27 minuten lang heeft die geduurd. Ik vond het wel nog de moeite om Madonna bijvoorbeeld geflankeerd te zien door Ronaldo en Ronaldinho. Ja, die waren ook op ons, hoor. Madonna komt er straks aan met Borderline naar Camilla Cabello onder andere nog. En hier ook nog een paar files om mee te geven, hoor. Ik geef je ze mee waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is het geval op de E40 richting kust. De 3 kwartier extra daar tussen Nevelen en Beernum. Daar is een ongeval gebeurd ook. E313 richting Antwerpen dan. 40 minuten extra tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost. Kwartier erbij op de E34 tussen Oeligem en Ranst. En ook nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook daar een kwartier extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: Voor Mia, een van de schoonste van Madonna. Deze borderline, dat stuurt ze toch via de app. En dan zie ik ook dat Wendy Kroebels op weg is naar ons Paradise Beach. Wel, onderweg kan je nog blijven genieten van de muziek hier van Max en Andy Grammer. Zo meteen The Thing I Love.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM. Kleurt je dag.
4: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
5: Dag meneer, kan ik helpen?
6: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
5: Oh, hè. Een koffieke neer, ik haf het daar.
6: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
5: Goed idee, ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè.
6: En content van?
5: Zeker, na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
6: Ha, verkocht!
4: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

Four Seasons in One Day, beetje wel zo, hè, met onderweg nog Mr. Blue Sky van ILO. Om 1:15, daar zitten we nu aan. Ik heb eerst nog wel muziek van de Rolling Stones, die mannen die onlangs nog een nieuw album hebben uitgebracht, de Foreign Tongues. En daarmee hebben ze weer een groot succesje geregeld, want dat is namelijk hun 15e nummer 1 album geworden in het Verenigd Koninkrijk. En daarmee komen ze ook op gelijke hoogte met de Beatles, want die hebben dat ook geklaard gekregen in een iets wat andere tijdspannen, dat wel. De Rolling Stones hier nu voor jou met veel eerder werken vanuit de vroege jaren 80 was het, denk ik. Rolling Stones en Start Me.

En voilà, de blue sky was op post. Nu nog dat zonnetje in huis erbij halen. Dat komt ook in orde, want zo meteen tussen 1 en 4. Jan Bosman voor jou. En het allerbeste aan die man vandaag toch, dat is dat hij het allerlaatste familieticket uitdeelt voor Circus Camille. Met ook nog eens een meet and greet eraan te passen. Het wordt de moeite zo meteen. En hij start trouwens ook met een heel fijne meezinger, had ik ze gezien. Zeker welkom om hier te blijven plakken. Of je dat gewoon aan de radio gekluisterd doet. Of op ons Paradise Beach hier in Westende. Ik mag jou nu nog meer blij maken met perfectie eigenlijk. Hè? Ed Sheeran zorgt ervoor in Perfect.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
7: Ja, ik neem het dus zo meteen over van Astrid Philips. Maar Astrid, ik heb eigenlijk nog een vraag aan jou.
8: Ik krijg weer onder mijn voeten.
7: Nee. Je zou mij moeten helpen om hier op het terras iets te organiseren zo meteen.
8: Ah ja.
7: Ja, maar ik leg zo meteen het uit. Ja, eerst luisteren naar het nieuws van 1 uur. Je hoort Thomas Everiks.
9: Goedemiddag. De koning spreekt de natie toe. De drukste dag op 's avond. En mijn goed nieuws voor onze duivels. De koning geeft op dit moment zijn toespraak voor de Nationale Feestdag. Daarin kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar. Onder meer op de hittegolf eind juni.
10: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
9: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK, waar hij nochtans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld subtiel op zijn bureau gezet. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou 1 iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
11: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
9: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag nog voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans die kunnen alvast een alarm zetten voor morgen 13:05. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het een rustdag in de Tour. En de Rode Duivels stijgen in de FIFA-ranking naar plaats 8. Dat is 1 plek beter dan voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Ze waren trouwens ook de enigen die tegen hen een goal konden maken. Spanje staat nu eerste in de FIFA-ranking. De verliezende finalist Argentinië tweede, Frankrijk derde. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser en vanaf donderdag opnieuw warmer.
7: Sexy hoor, die stem, beste Thomas.
2: Oh,
7: heel
2: het
7: sexy.
2: Is al de derde op rij.
7: Ik weet het, ik heb het al gehoord, maar ik kon hier toch niet achterblijven. Ik moest daar toch ook iets over zeggen.
2: Ah, wel,
7: wat
2: is dat nu? Het went wel, hè?
7: Ja, ja, het went wel. Ja, maar toch straks gaan slapen, lijkt mij een goed idee.
2: En morgen dank beter.
7: En morgen beter, dankjewel. Ondertussen, onderweg, heb ik 4 files nog over waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van de kust op de E40, daar gaat het traag tussen Nevelen en Beernem. Daar komen 3 kwartier bij. In de richting van Antwerpen op de E313 traag tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, ook 3 kwartier extra. Antwerpse ring richting Gent, daar gaat het moeilijk tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. 25 minuten extra reistijd rekenen daar. En ook nog eentje richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar verlies je op dit moment een kleine 20 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file zou staan, daar komen minder dan 10 minuten bij.
8: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Van Toe, Fabiola. Ja, ik heb Astrid nog even gevraagd om te blijven hangen. Nieuwsgierig,
1: hè? Spannend. Ja. Ik vertrouw het eigenlijk niet helemaal. Maar
0: nee, je zou zo meteen hier op het plein, ons Joe Paradise Beach, even iets moeten organiseren. Want ik moet straks La Bamba draaien.
1: Ah,
0: ja. Ik dacht, misschien is het wel eens leuk om een kusjesdans hier te organiseren.
1: Oké. En doe je meer aan? Kun je dan
0: nee, ik moet werken,
1: kan jij nog zo buiten?
0: Ik moet werken, hè?
1: Dus ja, leg het maar uit.
0: Maar ik denk dat er heel veel mensen op het plein daar zitten en denken van, oh ja, we willen daar wel aan meedoen aan die
1: met zo'n stokje eronder.
0: Hoe stokje eronder?
1: Ah, wel, ja, ik bedoel, zo'n stokje leggen en dan moeten daar toch
0: dat is geen La Bamba, hè? Dat is
1: ik was aan het verkeerde aan het denken. Oké, de kusjesdans doen.
0: De kusjesdans. Het is met zo'n stok. Ik wil de mensen hun rug niet breken, hè? Maar kusjesdans eventueel.
1: Ik heb bijna geslapen, de kusjesdans. Dat is goed, jongen.
0: Bij La Bamba dat je toch de kusjesdans.
1: Ik weet het.
0: Oh, ja, okay. Maar dat is voor straks. Dus misschien
1: dat
0: even over nadenken.
1: Dat komt echt keihard in orde. Ik voel het aan alles.
0: Ik ben eens benieuwd of dat inderdaad gaat lukken. Maar het zal voor straks zijn. Want zometeen heb ik natuurlijk nog de schaduwplaat battle. Team schaduw tegen team zon. Een trage en een snelle. En jullie mogen dan zometeen wel kiezen over wat ik moet helemaal draaien. Het thema van vandaag is feeling trouwens. Feeling. Dat, hè. Maar dan in een andere versie.
1: Ja,
0: maar,
1: in de

als je dan wil meedoen aan die kusjes, dan moet je maar sneller hier komen. Paradise Beach op de Koning Ridderdijk hier in Westende om die straks dan mee te dansen. Maar eerst dus, zoals gezegd, onze schaduwplaat battle. We hebben team schaduw en team zon. Team schaduw krijgt van mij een iets rustiger nummer. En je denkt dan van ja, het is het warmste van de dag, dus ik kan die schaduw wel gebruiken. Dan ga je daarvoor. Of denk je van nee, de zon, we hebben er al zo weinig plezier van, want die komt maar een paar maanden per jaar piepen. Dan ga je voor team zon natuurlijk, maar het hangt volledig af van de platen die daarbij horen. En vandaag is ons thema feeling. En dus team schaduw krijgt van mij deze van Boston.

Dus wat mag het zijn voor jou? Team Schaduw gaat voor Boston en More Than a Feeling. En Team Zon voor de Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Stemmen doe je vanaf nu via de Joe-app. Je hebt 2 platen de tijd om dat te doen. En doe dat maar massaal, want hier bij ons op de redactie zijn we altijd zo'n beetje onderling aan het wedden en aan het stemmen van wat jullie uiteindelijk gaan kiezen. Dus ik ben benieuwd of ik vandaag zelf ook weer kan winnen.

0: Gold presenteert... ABBA Forever.
1: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op joegold.be of in je

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Sleep World.
3: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
10: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ah. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
10: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Nou.
9: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselaren. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
14: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
15: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
16: Volkswagen.

Ja, het is tijd om de schaduwplaat battle te gaan stoppen. In ieder geval, je kon daarvoor stemmen via de Joe-app tot nu, want voilà, ik heb gestopt en de resultaten zijn bekend. Team Schaduw kreeg van mij Boston met More Than A Feeling. Team Zon mocht gaan voor de Black Eyed Peas en I Got A Feeling. En jij mocht stemmen via de Joe-app wat je uiteindelijk helemaal wilde horen. De winnaar krijgt 55%, verliezer 45%. Dus het ligt eigenlijk vrij dicht bij elkaar. Maar je weet het, ik draai altijd de winnaar. We'll be right back.

0: onderweg staan op dit moment 5 files waar je 10 minuten of meer verliest richting Antwerpen op de E313. Daar begin ik. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost komen 35 minuten bij. Op de E34 tussen Kemzeke en Vrasene, daar zorgt een defect voertuig voor een vertraging van een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan komen 25 minuten bij. En richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Deurne verlies je 10 minuten. En nog eentje in de richting van de kust. Op de E40 tussen Nevelen en Aalter moet je aanschuiven. Ook daar verlies je een kwartier extra reistijd. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

James Blunt en zijn 1973. Ja, ze zal waarschijnlijk ondertussen al in de wagen zitten, maar Astrid Philips is dus gaan lopen. En ik moet nu La Bamba draaien van Los Lobos voor de kuskusdans. Ik had gevraagd of zij het initiatief wilde nemen om hier op Joe Paradise Beach de eerste kuskusdans van het seizoen in gang te zetten. Maar ja, ze is dus ervan ondergemuist. Hè. Ze dacht trouwens dat het de limbo was die je moest dansen op La Bamba van Los Lobos. Nee. Trouwfeesten, trouwpartijtjes, dat is altijd de kuskusdans op deze Los Lobos. Dus mensen hier, ga vooral je gang en thuis mag...

0: Nee, het is vooral genieten van cocktails en ijsjes, heb ik zo. Dus Los Lobos hebben momenteel nog niet echt iets losgemaakt. Maar je weet maar nooit dat het zo meteen Donna Lewis wel lukt.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
5: Ja, dat past daar voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.

Bij Joe proberen we altijd artiesten die we, of waarin we in geloven, natuurlijk heel erg te promoten en te steunen. Dat doen we bijvoorbeeld ook met Alex Warren. Warren heeft ondertussen al een aantal nummers uit en een aantal hitjes gescoord met onder andere deze Burning Down. Maar van hem ken je ook bijvoorbeeld Carry You Home.

En waarschijnlijk zijn grootste hit is ook zijn meest rustige, Ordinary. Je hoort het fijne muziek dat de man maakt. Dus we denken hier bij Joe, die gaat het helemaal maken. Dus we ondersteunen en promoten die zoveel mogelijk. Ook met zijn nieuwe single. Dit is Alex Warren en zijn nieuwe, die heet Passion.

Alphaville en Big in Japan, ze gaan eruit met een bang. Voilà, zoals beloofd. En de volgende beginnen ook met een bang.

0: Wat was dat prachtig, Walking in Memphis van Marcon. En met die prachtige muziek ga ik zo meteen ook verder. Anastasia doet mee straks. Ik heb ook Bruno Mars nog klaarstaan. En George Michael, die zie ik ook nog, treedt straks ook aan. Het is eerst tijd voor het nieuws van 2 uur met Thomas Everiks.
1: Goedemiddag. De koning heeft zijn jaarlijkse toespraak gehouden. Exit Keir Starmer als premier van het Verenigd Koninkrijk. En Union weet tegen wie het moet voetballen. De koning heeft de natie toegesproken voor de nationale feestdag. In zijn toespraak kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar. Onder meer op de hittegolf eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
1: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. De Britse premier, of ex-premier liever, Keir Starmer heeft vanmiddag zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Deze ochtend sprak hij nog een laatste keer het volk toe. Het zit erop, zegt hij, en het was een eer om u te dienen.
3: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
1: Andy Burnham volgt Starmer op. Koning Charles heeft hem daarnet ook officieel benoemd tot nieuwe premier. En voetbal, Union kent zijn tegenstander in de voorronde van de Champions League. Ze nemen het op tegen het Noorse Bodo Glimt. Geen makkelijke tegenstander, want de Nooren raakten vorig seizoen tot in de 8e finales van de Champions League. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon. Temperaturen tot 24 graden dan. Woensdag regenachtig en wat frisser. En vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Het is 2 minuten over 2. De files die staan in de richting van Antwerpen om te beginnen op de E313. Je schuift eraan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest er een half uur. Op de E34 traag tussen Kemzeke en Vrasenen. Door een defect voertuig komen daar 25 minuten bij. De Antwerpse ring dan richting Gent. File tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. 20 minuten extra reistijd. En richting Nederland tussen de Legrellelaan en Deurne komen 5 minuten bij. Richting kust ook dan nog. Dus Nevelen en Aalter wordt er aangeschoven. En dan zitten we natuurlijk op de E40 richting kust. Ook daar verlies je op dit moment zo'n 5 minuten.
4: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Kansen beloofd om mee te beginnen. Dus Anastasia doet weer met I'm Out of Love. Ons zomerweetje gaat over groenten en fruit. Je weet wel, als je straks dus door de winkel loopt, de groenten- en fruitafdeling, dan moet je beseffen dat we eigenlijk al ons hele leven worden voorgelogen. Ja, ze maken ons van alles wijs. En dit keer over bessen. Als je dan denkt van, oh ja, bessen, ja, daar mogen ze al eens over liegen. Ja, maar het is toch wel speciaal. Hoe dat precies in elkaar zit, dat ga ik zo meteen vertellen. Na onder andere Bruno Mars en deze

Als zomerse weetje, daar zijn we aan toegekomen. En ik was net in de Joe-app aan het kijken, en de berichten die zijn binnengekomen. Er zijn wel een aantal mensen die dus benieuwd zijn naar wat ik exact precies te vertellen heb over bessen. Want daar gaat het dus vandaag over. En de leugens die we al de hele tijd krijgen voorgeschoteld, wel, zet je even schrap. Want een aardbei, dat is botanisch gezien geen bes. Daar kan je dus vanavond al mee uitpakken op terras als je bij vrienden of familie zit. Want hoe komt dat nu? Omdat de pitjes, die zitten langs de buitenkant. Dus dat mag je eigenlijk geen bes noemen. Maar weet je dan wat wel officiële bessen zijn? Dat zijn bananen, watermeloenen en zelfs pompoenen. Dus de hele wereld zit eigenlijk anders in elkaar dan dat we tot nu eigenlijk vermoeden. Dus voor de duidelijkheid, aardbeien geen bessen. Bananen, watermeloenen en pompoenen zijn dan officieel wel bessen. Dus eigenlijk alles wat we over fruit weten, dat is een en al leugen geweest. In ieder geval smakelijk, er is iemand die daar zelfs over zingt.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is Joe. Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi.

Să ne mese one for you, one for me. The Michael Zeger Band and Let's All Chant. En ik heb daarnet iets over bessen verteld, maar iedereen gaat het dan... Kijk, iedereen gaat er dan verder in en dan word ik nog verwarder in mijn hoofd. Didier bijvoorbeeld, die stuurt... Hey Bestian, een tomaat, is dat dan ook een bes? Want de pitten die zitten ook aan de binnenkant. En de ene zegt dat een tomaat een groente is, terwijl anderen beweren dat het fruit is. Graag van u duidelijkheid. Groetjes van mij, duidelijkheid over tomaten en andere dingen. De dingen die ik hier vertel, beste DJ, die staan meestal ook gewoon opgeschreven. Dus ik lees dat dan af en ik vertel jou dat. Maar verder ben ik daar geen kenner over. Dus ja, als er mensen zijn die daar duidelijkheid over hebben, laat het gerust even weten, stuur het even door en dan kan ik iedereen daarvan op de hoogte brengen. Dingen die ik kan lezen, die kan ik meedelen aan andere mensen, dus met veel plezier mag je dat allemaal doorsturen. En dan veel leuker was er dat er wordt geluisterd vanwege de Ronnie, die laat dat weten, op een camping in Zuid-Frankrijk aan de Gorge du Verdon. 36 graden is het daar, zonnige groetjes aan het hele Joe-team. Dat is vooral duidelijk, zeg. Daarmee weet ik waar ik aan toe ben. En dat kan ik gewoon voorlezen. Maar dus dat van de tomaten, dat vraagt nog even duidelijkheid. Alles is welkom via de Joe-app. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away. You're driving me crazy.

aan vertrouwen hebben. Nee. Ik word stilaan gek van de berichten die jullie sturen. Want het is echt massaal veel berichten die mensen sturen. Bernardi schrijft: beste Jan, volgens jouw zomerweetje zijn appels en peren dus ook bessen. Ben je wel zeker over de betrouwbaarheid van jouw bron? Nee. En dan Marita die stuurt: tomaat is een groente zonder twijfel. Chris die laat weten: botanisch gezien is een tomaat fruit en aardbei zijn groenten. Nee, echt, ik word gek. En Linda die schrijft, en daar hou ik het dan beter bij: bes of groente of fruit, dat is allemaal niet belangrijk. Als je het lekker vindt en ervan kan genieten, zo laat het gewoon even liggen of het groenten of fruit zit. Want iedereen beweert toch wel waarschijnlijk iets anders. Ja, dat is wel waar. Maar wat ik daar straks verteld heb, dat is wel de volledige waarheid. Ja, ik vertel alleen maar de waarheid op de radio. Tenminste, dat probeer ik toch te doen. Net zozeer met de files op dit moment. Even kijken of er files staan. Daarnet toch wel, dus de meest recente update toont 4 files. Richting Antwerpen eentje op de E313. Daar schuif je aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een half uur verlies je daar. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel komen 20 minuten bij. En richting Nederland tussen de Legrellenlaan en Borgerhout. Daar wordt een ongeval gemeld. Rechterrijstrook is daar versperd en je verliest er 10 minuten. De Brusselse buitenring dan ook nog. Daar gaat het moeilijk tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Door een defect voertuig komen daar 5 minuten bij. Your Paradise Beach. Met Jan Bosman.

Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik heb Pink ooit live kunnen zien, live liever kunnen zien in het Koning Boudewijn Stadium. Sindsdien mega fan van geworden. En de eerstvolgende keer dat ze nog eens in de buurt zal zijn, dan ga ik daar zeker opnieuw naar kijken. Waar we zo meteen gaan naar kijken samen, dat is met onze tourbus, onze Best of Belgium tourbus, naar een of ander dorp of stad waar we terechtkomen, waar ook een BV woont. Je weet het, ik geef dan een aantal tips over die stad. En een BV die er woont, die geeft de ultieme tip dan uiteindelijk aan jou door. En vandaag gaan we dus naar Wijchmaal. Als je gisteren naar Joe hebt geluisterd, dan kan je al inbeelden waarom we vandaag dus naar Wijchmaal gaan. Heb je het gemist? Gewoon blijven hangen. Straks meer over Wijchmaal en de BV die er woont.

0: De BV uit Wijchmaal die is al ontdekt, zeker via de Joe-app. Mocht jij meer willen weten daarover, zometeen kom je te weten na Paradiso en Bailando.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Ontdek het magazine Margriet.

0: Bailando was dat van Paradiso. Altijd fijn om die zomerse klanken nog eens terug te horen. Ondertussen de BV in kwestie, die heb ik aan de lijn sowieso. Maar zoals gezegd, ik neem jou mee naar Wijchmaal met onze Best of Belgium Tour. En ik ben daar eens gaan kijken wat er allemaal te beleven is. De mensen van Wijchmaal, die zullen dat misschien beamen. Misschien heb ik andere dingen overgeslagen. Mag je altijd laten weten natuurlijk. Maar wat wordt aangeraden als ik dat in AI even intik? Dan gaat het over onder andere de voormalige Remi-site, of Remai, Remi-site zal dat wel zijn. Dat is dat is eigenlijk de meest unieke troef van Wijchmaal, want het is niet zomaar een oud fabrieksterrein. De hele ontwikkeling van het dorp hangt er historisch gezien mee samen en dus blijkbaar meer dan de moeite om die Remi-site zeker eens te gaan bezoeken. Er is ook het Wijchmaal Broek. Dat is de beste keuze als je graag wandelt. Het is een natuurgebied dat een mooie combinatie vormt met een bezoek aan dus Wijchmaal zelf. Dus dat is al de moeite waard om eens rond te lopen. En heel dikwijls krijg ik ook kerken voorgeschoteld. En dat is nu dus helemaal niet anders. Het is de Sint Hadrianuskerk. Dat is een mooi herkenningspunt. En een van de belangrijkste historische gebouwen van Wijchmaal. En dan de band met Eduard Remy maakt de kerk bovendien extra interessant. Dat zal ook de man zijn achter dat Remy-project. Of die dat dan allemaal heeft opgestart, die fabriek en zo. Dus ik denk dat de hele geschiedenis daarmee samenhangt. En dus de moeite waard om eens te gaan bezoeken. Zeg, en Stan van Samang, jij woont toch ook in Wijchmaal, hè?
1: Maar ja, al 100 jaar. Nee, maar wel heel lang. Weet je, als je in Wijchmaal even tot rust wilt komen, want dat is natuurlijk, dat is de navel van Europa, Wijchmaal. Maar als je tot rust wilt komen, moet je eigenlijk op zoek naar de Deilenmeander. De Deilen loopt door Wijchmaal. En er is zo'n heel een stukje, laten we het ongerepte natuur noemen. En daar kun je even tot rust komen. De Deilenmeander, daar moet je naartoe.

mooi blijft dit toch, King in my head van Stan van Samang. En Koen laat net weten, ik rij binnen een half uur naar Wijgmaal, naar de Remisite. Wat Koen daar precies gaat doen, dat weet ik niet. Mag je altijd laten weten, Koen. Maar hij gaat daar dus op bezoek. Even een kijkje gaan nemen. Groot gelijk Wijgmaal dus. Zeg, 9 augustus, dan moet je je agenda even checken. Want dan onder andere is er een Circus Camille op het Kleinstrand in Oostende. En er zijn verschillende dagen, maar voor die 9 augustus specifiek geef ik zo meteen nog eens een familieticket weg. 4 personen mogen daar naartoe. En niet alleen dat, je kan Camille ook persoonlijk ontmoeten. Dat betekent handtekeningen, foto's, gewoon even een praatje slaan met Camille. Daar gaan we allemaal voor zorgen. Ik heb nog 1 familieticket over en dat ga ik zo meteen weggeven na Michael Jackson onder andere. Maar eerst deze van Olivia Dean.

krijgen zo verschillende berichten binnen van mensen die sturen. Wij willen graag dat familieticket voor Circus Camille. Ja, dat zal wel. Maar ik ga dat niet zomaar weggeven natuurlijk, want je moet wel iets weten over Camille om mij ervan te overtuigen en te bewijzen dat je daar heel, heel grote fan van bent van Camille. Ik heb er ondertussen al 3 van die tickets weggegeven. Ik heb er vandaag dus nog eentje. 9 augustus, Klein Strand in Oostende, Circus Camille. En je kan dus naar de voorstelling gaan kijken en ook een meet and greet winnen met Camille zelf. Dus tijd voor foto's, handtekeningen en dergelijke. Je moet gewoon zo meteen via de Joe-app, enkel via die weg, de Joe-app, in de berichten mijn antwoord sturen op de vraag die ik ga stellen. En het is een muzikale vraag vandaag. Dus als je daar al van op de hoogte bent, dan gaat het wel lukken. Ik wil gewoon weten met wie, en dan bedoel ik welke Belgische artiest, heeft Camille het volgende liedje gemaakt.

0: Ja, en als je zo de sfeer van het nummer een beetje kan oppikken, dan weet je waarschijnlijk wel in welke richting je moet denken. Dus met welke artiest heeft Camille deze Vergeet de Tijd gemaakt? Het antwoord mag je vanaf nu doorsturen via de Joe-app en dan duimen dat computer jou eruit pikt.
1: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate. Dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
6: VTM, kleurt je dag.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
0: En wie dat familieticket voor Circus Camille wint, de naam daarvan, die ga ik zo meteen bekendmaken. Eerst luisteren naar het nieuws van 3 uur. Je hoort Julie Isabeau.
9: Goedemiddag. Rudy Garcia stopt als bondscoach van ons Rode Duivels. De verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon is aangehouden. En het Verenigd Koninkrijk heeft nu officieel een nieuwe premier. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin vorig jaar bondscoach. Hij zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat is niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
10: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VET. Maar ja, er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En ja, onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
9: De bond gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden. Dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Koning Charles heeft Andy Burnham nu officieel aangesteld. Burnham wil opnieuw stabiliteit vinden voor het land en neemt het over van Keir Starmer. Die kondigde vorige maand zijn ontslag aan na tegenvallende verkiezingen. Starmer sprak vanochtend nog een laatste keer het volk toe.
11: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
9: Straks begint de nieuwe premier Burnham met het samenstellen van zijn regering. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag dan regenachtig en wat frisser, vanaf donderdag opnieuw wat warmer.
0: Zullen we anders gewoon deze week woensdag overslaan, als het dan toch wat minder mooi weer zal zijn. Maar goed, nee, want minder tijd, dan krijgen we weer minder tijd aan zee, dat is ook niet de bedoeling. Ondertussen files richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, daar verlies je 20 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Merksem en Antwerpen Centrum, door een defect voertuig komt er daar een kwartier bij. De ring rond Gent richting Zelzaten tussen de Brugse Vaart en Evergem 10 minuten verliestijd. En op de Brusselse buitenring staat ook nog file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar verlies je op dit moment 5 minuten.
6: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Ondertussen ook al een hemelse held, deze Nick Kamen, I Promise Myself. Vergeet de tijd, daar ging het daarnet over, de vraag van Camille, of rond Camille. Dat zong ze natuurlijk, of zingt ze nog altijd, met Reggie. Dat was het juiste antwoord. Heel veel juiste antwoorden zijn binnengekomen voor dat laatste familieticket voor Circus Camille, daar in Oostende op het Kleinstrand. En het is Jan van Moortel uit Oudenburg die het ticket wint. En dus ook samen met de kinderen waarschijnlijk Camille daar mag ontmoeten.

0: forever young.
1: Ook eentje van bij ons, Milo, dan, daar heb ik het dan over, samen met Delicious en Forever Young. En dat heeft ook te maken met de swipe die we nu gaan organiseren. Want morgen is het namelijk de hoogmis van de Belgische muziek met de Best of Belgium Top 100. Maar we beginnen de opwarming daarvoor zo dadelijk al. Wat bedoel ik daarmee? We gaan de zomerswipe spelen met allemaal nummers. Grootse Belgische classics die recht tegenover elkaar staan. Ja, in een soort van afvalrace, want jij mag dus uiteindelijk beslissen welke van de vijf ik zal draaien. Welke plaat overleeft die strijd en wordt dan volgens jou de ultieme favoriet gekozen? Het zijn allemaal echt Belgische klassiekers. Ik heb ze hier al zien staan en er zitten echt wel fantastisch goede nummers bij. Dus als jij nu denkt van ik ben daar mega fan van, stuur dan nu snel een bericht. Ik wil swipen met de Best of Belgium. Dus ik wil swipen met de Best of Belgium. Zometeen pikken we er dan iemand uit die dat samen met mij kan doen en die er één van de vijf zal mogen overhouden om helemaal te draaien, maar dan is er nog niks verloren, want dan blijven er nog vier over en die vier krijgen dan een tweede kans waar je ook mag uitkiezen straks in de Joe-app. Maar nu eerst, wie wil swipen met mij? Laat het er veel zijn, dat is goed voor mijn ego als er veel mensen zijn die dat willen doen. Dus ik wil swipen met de Best of Belgium. Stuur dat nu maar door via de Joe-app.

0: Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Duik samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

0: Goedemiddag Sandra.
1: Hallo.
0: Ja, zit je al klaar voor morgen Best of Belgium Top 100? Of denk je zo, oh nee, ik kijk het wel wat uit. Of ik zal wel zien wat er gebeurt morgen.
1: Ik kom morgen tot
0: West-Vendig. Ah, je komt tot hier? Oh, dat is nog beter eigenlijk. Dus dan kan je het hier allemaal live meemaken zelfs.
1: Ja.
0: Mm. En hoeveel keer heb je dat al gedaan hier bij ons geweest, Sandra?
1: Nee, ik ben er nog niet geraakt.
0: Ah, de allereerste keer, dus het wordt een ontdekking voor jou ook. Ah,
1: ja, inderdaad.
0: Kom gerust eens goedendag zeggen. Ik weet niet hoe laat je hier arriveert, maar kom gerust eens in de studio langs. Hè.
1: Normaal gezien in de vroege namiddag.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dan zal ik er ook zijn waarschijnlijk. Dus ik zie jou morgen sowieso. Maar we gaan nu al swipen samen, want je weet het, de computer heeft jou eruit gehaald om samen met mij te swipen. Ik heb 5 Belgische klassiekers klaarstaan naar aanleiding van de Best of Belgium Top 100 van morgen. Nu al 5. Je krijgt er om te beginnen 2 en je moet er telkens dan eentje laten afvallen die het dan tegen de volgende opneemt. Dus uiteindelijk gaan we er dan eentje overhouden en die ga ik volledig draaien. En dat is hopelijk een van jouw grote Belgische favorieten dan. Ja?
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Oké, okay, voilà. Ik ga beginnen met deze. Krijg je dus al van mij Soul Sister and The Way to Your Heart. En ik zet daar tegenover. Ja, het wordt echt een moeilijke strijd. Hè. Dit volgt daar dan op. Ah, ik dacht dat je al aan het zuchten was. Maar het is niet waar. Het is Soul Sister and The Way to Your Heart of Gorky met Mia. Wat hou je over?
1: Soul Sister.
0: Oeh, maar dat had ik niet verwacht. Goed, Soul Sister blijft meedraaien. Ik zet daar tegenover deze van TC Matic. Sister tegenover TC Matic met Oh la la la, c'est magnifique. Wat kies je daarvan, van die twee?
1: TC Matic.
0: Oh, ik ben al blij eigenlijk. Dus TC Matic blijft over. Daar tegenover staan de radio. When she goes na na na na na na na na, callers will keep on turning. De radio's met She Goes Na Na, TC Matic of de radio's. Wat wordt het, beste Sandra?
1: TC Matic.
0: Ja, ik ben altijd blij.
1: Wel fijn.
0: Zegt? Ah, oké. Okay. En dan heb ik nog eentje die ik er tegenover kan zetten. When I push the door, I surrender, Nori, Mary Lou swinging on the floor, going nee, na, na, na. Dus het wordt ofwel TC Matic ofwel Vaya Con Dios met na, nee, na. Wat wordt het?
1: Het blijft
0: TC Matic. Ik heb jou toch niet beïnvloed, beste Sandra? Ik heb jou toch niet te veel.
1: Helemaal niet.
0: Nee, ik was eigenlijk gewoon.
1: Een beetje moeite gehad met de radio's, maar.
0: Ja? Ja, ja, maar waarom dan uiteindelijk hebben TC Matic toch de doorslag gegeven?
1: Omdat ik vind dat je de radio's

0: Ja, ik was blij, sorry. TC Matic en Oh La La La zijn magnifieke met Arno achter de microfoon. Dus heel erg fijn om die nog eens terug te horen. En dat die gekozen werd door Sandra. Maar ik had er dus nog vier andere nummers. Best of Belgium Classic, zeg maar. Waar je tussen kan kiezen. Nu via de Joe-app. Dus dan heb je nog de keuze tussen Soul Sister met The Way to Your Heart. Gorky met Mia. The Radios met She Goes Nana. En Vaya Con Dios met Na. Nee, Na. Eén van die vier krijgt zo meteen ook nog eens een tweede kans. Maar de welke wordt dat dan? Ja, dat mag jij beslissen. Dus ik weet dat er heel veel fans zijn van Belgische muziek. Laat van je horen in de Joe-app. Welke wil jij van die vier nog een tweede kans geven? Ik zie het graag verschijnen. Je hebt een paar nummers de tijd. Niet te lang mee wachten natuurlijk, want anders is het onherroepelijk verloren. En je wil natuurlijk dat jouw stem erbij wordt geteld. Dus via de Joe-app. Op dit moment files op de E313 in de richting van Antwerpen is dat dan. Tussen Randst en Antwerpen-Oost, daar verlies je 20 minuten. Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel komen 10 minuten bij. En op de ring rond Gent in de richting van Zelzaten staat file tussen de Brugse Vaart en de Evergemse Steenweg. Daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Larsa.
1: Op dit moment aan kop Mia van Gorky en Soul Sister en Radio strijden om de tweede en derde plaats. Maar je weet, je kan nog altijd even stemmen. Tweede kans van die Belgische klassiekers. Welke wil jij graag een tweede kans geven? Duid aan via de Joe-app als je die nu opent.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

had het wel een heel klein beetje verwacht dat deze de tweede kans sowieso zou winnen. En dat is ook uitgekomen natuurlijk. 38% ging naar Gorky en Mia om die sowieso een tweede kans te geven. Gevolgd door Soul Sister en The Way to Your Heart, 24%. Radio's 1% minder, 23%. En dan Vaya con Dios met Na Nee Na, 15%. Maar heel veel van die singles komen morgen sowieso terug bij de Best of Belgium Top 100 die we dan gaan uitzenden.

0: Woman, No Cry was dat van Bob Marley. Joe Paradise Beach. Ja, ondertussen staat hier naast mij het haar te doen van haar dochter Jackie. Het haar te doen. Anne van Elzen, daar heb ik het dan over. Zij organiseert zo meteen weer opnieuw de Vollenbak Zomer Zoektocht. Daarbij kan je elke dag 100 euro winnen om Vollenbak te shoppen bij Collect & Go. En die 100 euro die zit verstopt in de witte Joebox die elke dag op een andere plek in Vlaanderen verstopt staat. Ik mag daar telkens een tip over geven. En Anne doet dat zo meteen ook nog eens samen met een codewoord. Want dat codewoord heb je nodig om dus die box helemaal open te krijgen. Tijd voor die eerste tip die je van mij krijgt. We trekken vandaag naar de Westhoek voor de schatkist van Joe. Vlak langs de oevers van een heel geschiedkundige rivier. Moet ik daar nu nog meer over zeggen? Of ga... Ah ja, Anne zal daar straks nog wel een extra tip over geven. Sowieso met het codewoord. Maar dus de Westhoek, daar moet je zijn. Vlak aan de oevers van een heel geschiedkundige rivier. En dat kunnen er denk ik maar weinig zijn. Dus als je in de buurt daarvan bevindt, de exacte locatie van waar je moet zijn, dat gaat Anne sowieso nog delen. Wat ben je nu aan het lachen? Niks. Allee, je moet dat in de microfoon.
1: Ik zie dat jij goesting hebt om zo'n bietenbonneke te gaan gebruiken.
0: Wat?
1: Dat jij dringend die bonneke wilt gaan
0: gebruiken. Een bolken ijs?
1: Een bolken ijs.
0: Oh ja, maar ik kan altijd ijs eten. Hè? Ja, sowieso. Andy komt eraan, zometeen vanaf 4 uur.
2: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Dit
1: is een goed bij de pink blijven nu, want ik straks drop ik tip nummer 2 richting de exacte locatie. Misschien ben jij wel maar een paar straten verwijderd van 100 euro shopplezier. Maar eerst het nieuws van 4 uur. En dan krijg je nu van Julie Isapo. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon is aangehouden. En code rood voor brandgevaar in Frankrijk vanaf morgen. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van ons Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach en zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League. Hij behaalde op dit WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VS. Maar ja, er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En ja, onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch is besloten om het contract niet te verlengen.
2: De bond gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden. Dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens de Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. In 4 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vanaf morgen code rood voor brandgevaar. Dat schrijft de Franse krant Le Monde. Onder meer in de Var, daar woedt sinds gisteren een nieuwe bosbrand niet ver van Saint-Tropez. In nog 27 andere departementen geldt code oranje. Frankrijk wordt al enkele weken geteisterd door extreme hitte en verschillende natuurbranden. In totaal is dit jaar al meer dan 15.400 hectare natuur daar afgebrand. Afwisselend opklaring en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag dan regenachtig en ook wat frisser.
1: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de ring rond Gent richting Zelzaten. 16 minuten erbij daar tussen de Brugse Vaart en Evergem.
4: Met Anne van Elzen.

0: er een beetje rustig op gang komen, hè. Op maandag Kelly Clarkson en Because of You. Zometeen 11 Spoonful Summer in the City.
1: Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Ja, en wie het gisteren al een beetje gevolgd heeft, de leukste hondenwandeling. Twee van de drie tackles waren mee, Hottie en Dolly. Die hebben echt na die wandeling, echt die lagen horizontaal. Die liggen nog altijd een beetje horizontaal. Korte pootjes en een lange kater. De WK-finale hebben ze gemist, net als hun baasje. Hè. Maar Spanje won, dus binnenkort halen we de overwinningsroes gewoon naar Westende met Belle Perez. En jij kan Belle ontmoeten voor een babbel en een foto. Die meteen hebben we een probleem. Ik weet niet wat het er

Lotie stuurt lab 13 minuten bezig en zegt al aan de verkeerde knoppen geprutst. Ah, wel, met de hand op het hart, lieve kloot, als het aan mij ligt, dan zeg ik het altijd direct. Maar ik ben nu gekloot, denk ik. Dus hopelijk blijft de boel nu een beetje draaien. Maar wat ik dus aan het vertellen was... Ik was aan het vertellen dat je dus iets kan winnen. Belle Perez ontmoeten voor een babbel en een foto die meteen in het album van de zomer 2026 mag. En daarna mag je zelf gaan liggen, want er hoort ook een overnachting bij. In het fantastische Dune Hotel in Nieuwpoort is dat vlakbij. Dus blijven focussen, ik ga dat ook proberen. Want zo meteen komt dus ook nog tip nummer 2 naar onze witte Joebox. Ofwel 100 euro voor het grijpen en dat ergens in Vlaanderen. Miley Cyrus krijg je nu nog met End of the World.

0: Miley Cyrus en End of the World. Dat kan hier wel eens niet zo simpel worden de komende dagen voor mij. Niet alleen wat dat de techniek betreft en zo, om de boel hier een beetje draaiend te houden. Maar er staat een challenge online. Ja, zo noemen ze dat dan. Een uitdaging, zeg maar, gewoon in het Nederlands. Op joe.be kan je een woord droppen. En dat woord moet ik dan op de een of andere manier weten te integreren in het programma tussen 4 en 7. En je mocht gerust een beetje u laten gaan. Hè? En dan moet ik maar een beetje inventief zijn. Maar er wordt hier ook al iets gesuggereerd in de Joe-app. En ik ga dat zo meteen al introduceren. Zie je? En dat heeft misschien wel te maken met onze wedstrijd van onze witte Joe-box. Ofwel 100 euro vol een bak shopplezier bij Collect & Go. Zo meteen naar Frankie Goes to Hollywood. Relax en...
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach. Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is Joe.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
3: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo!

Frankie Goes to Hollywood. Maar die witte jokebox die is niet richting Hollywood. Dat kunnen we wel zeggen. Ik ben benieuwd hoe relaxed de mensen in de buurt hier niet zo heel ver vandaan nog zijn voor 100 euro shopplezier. Dankzij Collect & Go.

0: De volle bak zomerzoektocht.
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel content mee. Zolang we hier zitten, mogen wij de mensen gelukkig maken. Want jij kan dus dankzij die zoektocht 100 euro winnen om volle bak te shoppen bij Collect & Go. Als je aan de hand van twee tips kan achterhalen waar onze Joebox staat en je er naartoe haast natuurlijk. Want degene die er eerst is, maar dat is nog niet voldoende. Je moet daarvoor ook een codewoord hebben. Daarstraks bij Jan Bosman kreeg je al de eerste tip. We trekken vandaag naar de Westhoek, wist hij te vertellen, vlak langs de oevers van een heel geschiedkundige rivier. Ik weet niet of hij er ook nog van alles bij verteld heeft met iets meer informatie. Maar de tweede tip die gooi ik er alvast nu tegenaan. De box staat vandaag aan de voet van de 84 meter hoge herdenkingstoren met de letters AVV, VVK erop. Je vindt de schatkist vlakbij de Pakspoort. En het codewoord van vandaag is bikini slipje. Dus als jij weet waar onze Joebox staat. En dan moet je naar daar, zo vlug mogelijk. Het codewoord roepen, zeggen en dan ga je misschien wel naar huis met die 100 euro.
2: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef. Vollenbak.
0: De Vollenbak zomerzoektocht.
3: Nossa,

0: zo zijn we al helemaal opgewarmd straks voor Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Ik ben eens benieuwd, die Jobox daar, die witte Jobox vlakbij. Die toren van 84 meter hoog, de Pakstoren, of ja, heeft nog andere namen natuurlijk. Een bikini slipje, dat was het codewoord. En dat is niet voor niks, want we hebben net een challenge gedropt op de social media van Joe. Dus je kan me eigenlijk eender wat doen zeggen hier. En je moet het mij zeker niet te makkelijk maken. Ja, dat is dan de bedoeling dat ik de komende dagen dat woord dat jij dropt, of toch een aantal van die woorden, ga gebruiken, misbruiken. Hier in de uitzending tussen 4 en 7 op Joe Paradise Beach. Dus maak het mij maar lekker moeilijk. Whitney Houston, dat had ik al gezegd, die komt eraan. En ook Teddy Swims met Mr. Know It All. En daarmee zijn we bijna toe aan de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Frankrijk kondigt code rood af voor brandgevaar in 4 departementen in het zuiden van het land. Onder meer in de VAR, daar woedt sinds gisteren een nieuwe bosbrand niet ver van Saint-Tropez. In nog 27 andere departementen geldt code oranje. Frankrijk wordt al enkele weken geteisterd door extreme hitte en verschillende natuurbranden. In totaal is dit jaar al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. En onze Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Voetbalbond verlengt het contract van de Fransman Rudy Garcia niet. Hij zorgde wel voor het behoud in de Nations League en behaalde de kwartfinale op het WK. Maar dat was niet voldoende. Garcia zegt dat hij dankbaar is voor de kans die hij kreeg. Hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden.
0: Richting Brussel op de E314 doe je er een dik half uur langer over tussen Parkmeer-Limburg en Zolder door een ongeval. En op de ring rond Gent richting Zijl zaten 8 minuten erbij daar tussen de Brugse Vaart en Wondelgem, want het wegdek is daar in slechte toestand. En op de Antwerpse ring richting Gent daar 5 minuutjes extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
2: Joe Paradise Beach met Anne van Elzen.

0: van Teddy Swims. Ja, alles hoefde je niet te weten, wel het codewoord natuurlijk. En waar we precies stonden met onze witte Joebox voor 100 euro. Vol een bak shopplezier bij Collect and Go. We have a winner.
1: Hallo, we zijn Koet en Ellen. Wij staan hier voor de IJzertoren Index Muiden. Hebben we daarnet een prachtige prijs gewonnen via Joe FM. Hartelijk bedankt aan Joe FM en we gaan er een prachtig feestje van maken.
0: Ja, Mr. Know-it-all van Teddy Swims krijg je dus nu. Zeg, misschien heb je het al gezien via de Joe-app, maar de jongste is mee. En daarover wil ik zo meteen eens even een mening, hè, hier tijdens de zomervakantie. Want vanaf wanneer laat je een kind van 10 ook al eens alleen thuis?

0: Ja, ik zie hier de woorden ondertussen staan op onze social media. Onder de uitdaging voor de komende dagen. Drop een woord dat ik moet gebruiken. Ergens in de uitzending tussen 4 en 7. Liefst een bestaand woord. Maar je moet het mij inderdaad niet al te gemakkelijk maken. Zei er iemand hottentot een tententoonstelling? Ja, ik hoop dat je al eens het geluk hebt gehad om tot hier te geraken op ons Joe Paradise Beach. Of dat je het gewoon allemaal mee kan beleven natuurlijk via door mee te kijken op de Joe-app. Want dan zie je de wisselende camerabeelden tussen de studio, het ijssalon, ons terras, het strand. Het fantastische strand met de Joe-letters erop. Het is hier top. En als werkende ouder toch ook altijd een beetje puzzelen. Want als je goed gekeken hebt vandaag, dan loopt er hier ergens een kind van mij rond. ik hoop toch dat ze hier nog ergens rondloopt. Maar onderweg naar hier met een auto. Want natuurlijk, voor mij is het gemakkelijk spreken. Ik kan ze gewoon meebrengen naar hier. Ze kan hier rondlopen. En voilà, dat is dan op deze manier geregeld. Gaat ook niet elke dag natuurlijk. Deze week zonder kamp. Maar dus onderweg naar hier had ik er even een gesprek over met haarzelf. Ze is 10 jaar ondertussen. En ik vroeg mij af wat daar rond de regels zijn. Want hoe lang kan je een kind van 10 zoals alleen laten thuis? Hè? Dat je zegt van, ik ga een keer even een snelle boodschap doen. Of zeg je, nee, dat is totaal onverantwoord. Ik wil wel eens weten hoe onze luisteraars daarover denken. En daarom hebben we bij deze een poll geopend in de Joe-app. Je kan dus kiezen tussen onder de 12 jaar is dat onverantwoord. Rond de 10 jaar is... Wacht, hè. Scrollen. Rond de 10 jaar, oké, maar met strikte regels. Zo is het bij ons thuis. En ook niet te lang. Eerder voor een snelle boodschap. Jonger dan 10 jaar lukt ook al wel. Maar dan alleen voor snelle boodschappen inderdaad. Of ik lever geen leeftijd op. Dat hangt af van het kind zelf. Ja, er valt natuurlijk ook iets over te zeggen. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Die mag je laten horen. Of laten zien in de poll in de Joe-app. En dan gaan we het straks eens allemaal overlopen.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
5: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
4: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
5: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
4: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.

puzzel in de zomervakantie. Zeker die paar weken die ook altijd kampvrij zijn. Hè? Want het is ook niet constant dat je je kind natuurlijk naar een kamp kan laten gaan. En vaak is dat dan ook net de periode dat de vriendjes en de vriendinnetjes op reis zijn. Dus wat doe je dan? In mijn geval, ik neem het kind mee naar het werk. Maar dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Dus stelde ik mezelf ook wel de vraag van, oké, de jongste bij ons, die is nu 10 jaar. De oudste 16 jaar, die kan er een plan trekken natuurlijk. Hè. Maar de jongste 10 jaar, vanaf wanneer kan je je kind zo toch alles even alleen thuis laten? Of vind je dat totaal onverantwoord onder een bepaalde leeftijd? Je moet eens kijken in de Joe-app, daar hebben we een paar mogelijkheden opgelijst. En het zou fijn zijn mocht jij aanduiden in welk van de verschillende opties jij jezelf het meest kan vinden. Het zijn er 4 in totaal en dan zullen we zo meteen even de resultaten overlopen om te zien hoe dat we eigenlijk bezig zijn hier.

0: Demente, ja, hoe zit het nu? Vanaf wanneer mag je een bijvoorbeeld kind van 10 alles alleen thuis laten? Langer voor een snelle boodschap, onverantwoord. Ik ga eens even de verschillende mogelijkheden overlopen in de poll. 25%, 1/4 van de mensen zegt onder de 12 jaar is dat compleet onverantwoord. 14% zegt ja, rond de 10 jaar, maar dan met heel strikte regels erbij. 9% zegt ja, toch al jonger dan 10 jaar, maar juist voor snelle boodschappen. Maar het grootste deel, 52% van de mensen zegt ik lever geen leeftijd op, dat hangt van het kind af. En dat is eigenlijk ook een beetje de mening van opvoedingsexpert Steven Gielis, want die hoorde dat we erover bezig waren en die heeft ook een bericht ingestuurd in de show.
1: Hey Anne, ik hoorde je de vraag stellen vanaf wanneer je kind alleen thuis kan laten en eigenlijk is daar geen vaste leeftijd op te plakken. Het hangt veel meer af van hoe zelfstandig je kind is dan van hoeveel kaarsjes er precies op de taart staan. Een kind van 10 kan soms perfect een uurtje alleen zijn en er zijn ook kinderen van 12 die dat echt nog moeilijk vinden. Mijn tip is daarom, bouw dat stap voor stap op. Begin met een kwartiertje en maak duidelijke afspraken over wat kan en wat niet kan en zorg dat je kindje altijd kan bereiken. En als dat dan goed gaat, dan kan je het rustig uitbreiden. Heel veel succes. Doei!

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%. Dit is
2: jouw... 24 juli, dat is niet meer ver weg, hè. Dat is eind deze week. Dan heb ik iets waarvoor jij misschien wel interesse hebt. Tenminste, als je vrij bent, hè. Blijven luisteren, dan weet je waarover het gaat. 5 uur geweest, het nieuws krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Isegem. De koning vertrouwt de regering om het begrotingstekort aan te pakken. En de Rode Duivels zoeken een nieuwe bondscoach. In Isegem in West-Vlaanderen is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van onze autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land nog een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Filip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen.
4: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
3: Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu zelf ook gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld. En hij wil ook de fans bedanken voor hun steun tijdens het afgelopen WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
5: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België. Hij heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
3: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En er is ook geloot voor de voorronders van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Leveria Tallinn. Gent moet dan volgende week wel winnen van het Oekraïense Cherkasy. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodo Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze sowieso de Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begin bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag dan regenachtig en ook wat frisser.
2: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Brussel op de E314 tussen Park Midden-Limburg en Houthalen-Helchteren. Nog 9 minuten extra daar en ook 9 minuten extra op de ring rond Gent richting Mariakerke. Tussen de Beekstraat en de Brugse Vaart, dat is daar afgesloten door het wegdek dat in slechte staat is.
1: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Zomervakantie, 20 juli vandaag. Ja, er zijn toch al een paar weken gepasseerd in feite, hè? Maar gelukkig nog niet in de helft. En moet het beste misschien nog komen, wie weet. Wie weet, nu wel komende vrijdag 24 juli. En daarover gaan we het nu even. Heb jij dan toevallig nog een gaatje vrij in de agenda? Dan zou ik zeggen, hou dat zeker vrij, helemaal. Als je zin hebt in een stevige portie Zuiderse zwoelheid, zeg maar de Jennifer Lopez van de Lage Landen, want Belle Perez die komt vrijdag de pannen van ons dakterras hierboven zingen op het Joe Paradise Beach hier in Westende. En ik mag één luisteraar de absolute VIP-behandeling geven voor dat concert. Wat dacht je van jouw eigen gereserveerde plekje op de allereerste rij? Is dat dan ook een exclusief fotomoment met Belle zelf achter de schermen en als absolute kers op de taart hoef je na het zingen niet meteen naar huis te rijden, want dan mag je met twee personen, met twee, niet jij met twee, hè, met drie in bed, vier, dat is een beetje te veel, dus samen met nog iemand heerlijk blijven overnachten in het prachtige Dune Hotel in Nieuwpoort. Is dat. Om dit VIP-pakket te winnen ga ik je zo meteen wel even moeten testen. Hè. Ik ga me wagen aan een stukje poëzie. Ik heb namelijk een van de allergrootste hits van Belle erbij genomen en die letterlijk naar het Nederlands vertaald. Maar er klopt iets niet. En dat gaan we dan moeten doorsturen in de Joe-app.

0: 24 juli, dan gaat het hier op het dak geweldig plezant klinken met de Belle Perez. Jij kan erbij zijn, fotomoment met Belle en gaan overnachten in het Dune Hotel in Nieuwpoort. Wat te doen? Zo meteen krijg je een vertaling van een van haar hits te horen. En er zit geen fout in, maar het is wel de bedoeling dat je doorstuurt welke hit het is. Nog even geduld.
1: Showgold presenteert...
2: Thank you very much.
1: Elvis Forever.
3: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
1: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op showgold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

George Ezra en Dance All Over Me. Bella Perez, 24 juli, hier op het dak van ons Joe Paradise Beach. Jij kan erbij zijn, van op de eerste rij. Je kan een exclusief fotomoment met haar winnen en daar nog eens een overnachting bij in het fantastische Dune Hotel in Nieuwpoort. Wat te doen? Wel, ik ga nu een paar zinnen voorlezen van een van haar grote hits. De bedoeling is dat jij dan laat weten over welke hit het gaat. Dat mag je zo snel als je kan doorsturen in de Joe-app en de computer zal er dan op zijn eigen onschuldige of haar eigen onschuldige manier een winnaar uitkiezen. Kijk, ik ga er een beetje galm bij steken. Oeh! Het is aan jou. Het is aan jou. Zeg me, wat moet ik doen om je te overtuigen? Laten we gisteren vergeten. Laten we opnieuw beginnen. Een gevoel dat ik voel, kan ik niet uitleggen. Dat nieuwe leven wil ik beginnen. Zonder me aan te raken, zonder tegen me te praten. Laat je me voelen. Jouw blik, jouw strelingen. Ik kan er niet aan weerstaan. Ja, mannen, en nu terug gewoon, hè, want de dochter staat hier ook al even te kijken van wat was dat? Wel, wat dat was, de bedoeling is dat jij dat nu doorstuurt in de Joe-app. Een van de hits van Bella Perez. En dat het Nederlands gezweerd. Welke is het voor jouw kans op een meet and greet?

0: Ja, de Jennifer Lopez van de Lage Landen. Is dat misschien zo niet toereikend genoeg voor Belle Perez? Jeroen de Weert uit Maldegem, die wist het door te sturen. Inderdaad, het was een vertaling van Enamorada. Dus Jeroen, wij verwachten u hier 24 juli om dicht te bewonderen, bellen en te gaan slapen, hè, in het June Hotel in Nieuwpoort. De hoofdpunten van het nieuws van 6:30, die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Isegem. Een man is daar dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu dus een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Er komen internationaal heel wat felicitaties op het aantreden van een nieuwe Britse premier Andy Burnham. Zo kijkt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen er naar uit om de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. Ook de Franse president Macron wil hun samenwerking versterken. En de Oekraïnse president Zelensky feliciteerde Burnham, want die maakte al duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne 100% blijft steunen. En onze Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond verlengt het contract van de Fransman Rudy Garcia niet. Hij zorgde wel voor het behoud in de Nations League en behaalde de finale op de kwartfinale liever op het WK, maar dat was niet voldoende. Garcia zegt dat hij dankbaar is voor de kans die hij kreeg. Hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden.
0: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file richting Gent vind je die op de E40, 16 minuten erbij tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de ring rond Gent ook traag richting Zelzaten door een afgesloten wegdek. De wegdek is in slechte toestand. Daardoor is de weg daar afgesloten tussen de Beekstraat en de Evergemse Steenweg. 9 minuten extra moet je daar rekenen.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Jennifer Lopez, Gloria Estefan. En dan moet Belle Perez ook nog passeren. Maar er is nog eentje die moet passeren. En dat heeft te maken met onze zomergadgets. Meestal koop je ze met hele hoge verwachtingen en eindigt dat dan met extra rommel in de garage of op zolder. Gelukkig heb ik Andy Peelman om een paar van die gadgets voor ons uit te testen deze zomer. En hij geeft dan zijn ongefilterde, eerlijke mening of het al dan niet de moeite waard is. Dat is voor zo meteen na de Backstreet Boys.
1: Vanavond bij VTM is alles perfect in Met Vier in Bed. Of lijkt dat alleen maar zo? En bij VTM 2 beginnen ze aan de laatste vier wedstrijden van ronde 1 van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: Backstreet Boys. Er hangt er een Backstreet Boy bijna klaar om te gaan videobellen en zijn ongezouten mening te geven over een nekventilator en een zonnebril met audio. Dat is voor na bellen.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Yes.

0: elke zomer duiken ze weer op de gadgets waarvan je denkt, geniaal dat ik daar zelf niet aan gedacht had, totdat je het dan zelf gaat proberen. Het valt in frutten uit elkaar. Het is bro, of het kan net het omgekeerde zijn. Het kan zijn van, waarom heb ik dit niet eerder aan de lijven en aan de voeten kunnen ondervinden? Maar ik heb hier een proefkonijn dat klaar hangt. Andy Peelman, goeie... Wat is het nu ondertussen? Avond, moet ik zeggen, hè?
1: Ja, goedenavond, goede late namiddag, dag aan. Hallo, hallo.
0: Ja, Andy, een nekventilator, en wat zie ik hier nog? Ja, we hadden een zonnebril met audio opgestuurd. Wel, laten we beginnen met de nekventilator, Andy.
1: Oké, de nekventilator, een vrij bombastisch ding. Dus ja, je hebt het misschien al gezien voor de mensen die je niet kunnen voorstellen. Het is een beetje zoals een soort van nekkussen dat je gebruikt op het vliegtuig. Maar uiteraard niet opblaasbaar, maar gewoon in harde plastic. En dat legt over je schouders, rond je nek. En daar gezuigt een ventilator lucht van buitenaan en dat blaast dat eigenlijk op je nek. Klinkt eigenlijk fijn, er zijn verschillende standen op. Maar eigenlijk, als het echt heel warm is, ja, dan blaast dat diezelfde warme lucht op je nek. Dus het brengt wel een beetje verkoeling, want het is geen airco dat je eigenlijk. Dus, want zo stel ik het mezelf voor dat het echt koele, koude lucht op mijn nek zal blazen. Maar dat doet het jammer genoeg niet. Ja.
0: Nee, wacht, ik ga eens even kijken wat het kostte. 24,99. Allee, laten we zeggen 25 euro. Is het dat geld waard of zeg je, ik zou het niet doen?
1: Oh, 25 euro vind ik nog allesbehalve oké. Okay, het enige, het is esthetisch, het is gewoon, het ziet er lomp uit. Want het is zo echt een log ding dat op je schouders ligt, op je nek. En het maakt ook wel lawaai, dus gewoon het wel blazen. Maar voor de mensen die zeggen van, Andy, ik vind echt geen verkoeling, dat is de enige manier om een beetje lucht en wind in mijn nek te krijgen, kan ik me inbeelden dat het goed is. En voor die mensen zou ik het aanraden, voor andere mensen die zeggen, geef mij maar gewoon een fris glas water, ja, dat zal het ook wel doen.
0: Mm-hmm. Oké, en dan heel benieuwd naar die zonnebril met de audio. Zeg. Dus een zonnebril, met andere woorden, ik ga gaan lopen, je zet je zonnebril op en je hebt de ganse tijd muziek vlak bij de oren. Hoe marcheert dat?
1: Ja, als ik het kreeg van jou, dan dacht ik ook, oh fijn, een AI-bril of als een metabril. Maar dat is het helemaal niet, hè. Het is een bril, inderdaad, die via de gsm, via bluetooth gekoppeld is en muziek afspeelt. Op zich een leuk gadget. Waren het niet dat er maar één knopje voor alles is. En dat één knopje is ook nog heel klein. En je haalt een bril uit de verpakking en je hebt al... hij is vrij licht. Ik ga het heel onmiddellijk uitdrukken. Het is wel wat prularia precies. Maar dan zet ik zet het dus op mijn neus, hè, op mijn gezicht. En de muziek speelt en ik dacht, wauw, dat klinkt leuk. Maar ja, dan begint het, hè, om het volume aan te passen. Dat gaat niet, dat moet op je gsm nog altijd doen. Even pauzeren, dat is twee keer drukken op dat knopje. Een volgend liedje is drie keer drukken. Maar je weet niet goed wanneer je hebt gedrukt. Dat knopje is echt klein om het goed te vinden. Dus ja, mijn vraag is, en daarmee staat en valt het gadget. Wat kost dat dan?
0: Het kost een kleine 20 euro, dus 19,50 euro.
1: Ja, het spijt me, maar dat vind ik het geld niet waard. Ik heb ook geen idee hoe... kwaliteitsvol de bril op zich is, de glazen, zijn ze schadelijk of niet schadelijk, zijn ze goed. En dan eigenlijk de ondermaatse kwaliteit waarvan het gemaakt is, moet ik eerlijk toegeven, wat dat jij mij opgestuurd hebt, is niet echt een aan te raden.
0: Ah wel, maar ik denk of ik hoop, hetgene wat ik u volgende week, of tegen volgende week ga opsturen, dat u daar alleszins heel goed mee gaat amuseren. Dat is... Je hebt de zwembad, hè, Andy, dat weten we ondertussen. Hè. Dat hebben we gezien op de televisie. Ja. Dat jij een zwembad hebt, daar zit water in. Dat is gevuld.
1: Ja, gelukkig. Ja.
0: Oké,
1: okay, wat gaan we daar nu weer aan doen?
0: Ah wel. Ik hoop dat uw duikkunsten een beetje meevallen. Want wat jij nu krijgt opgestuurd, pas op, het is niet van de goedkoop, hè, deze keer. Dus je gaat het echt ook heel goed moeten uittesten. Want als je dat de mensen aan- of afraadt, heeft dat grote gevolgen. Hè. Maar alleszins... De snorkels van vroeger, die gaan er niks tegen zijn. Andy, tot volgende week, hè. Joe.

de man die weet niet, maar ik heb hem gaan opsturen. Hè, maar ik ga het jullie wel vertellen. Hè. Het is echt iets plezants. Hè. Het is zo een machientje om onder water een beetje rapper mee te gaan. Een beetje meer motorken in en zo een beetje duikkunsten onder water. Dus hij mag zijn innerlijke zeemeermin bovenhalen tegen volgende week. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Vrijdag op ons podium, Belle Perez. Nu hier bij ons.

0: sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Dit is jou.
5: De Rudy Garcia ligt met zijn klikken en zijn klakken buiten, zoals ze bij ons zeggen. Maar wat denkt Olivier de Schacht hier van voetbalanalist en jaren sterkhouder linksback bij Anderlecht? Dat komen we te weten na 6 uur. Eerst krijg je het nieuws van Julie Isabeau. Goedenavond.
6: Goedenavond. Een verdacht overlijden in Isegem. Veel felicitaties voor de nieuwe Britse premier Burnham. En een groot feest in Spanje na hun overwinning op het WK voetbal. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Isegem. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open, nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winne.
7: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad. En ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen. Niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
6: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Merz en de Italiaanse premier Meloni. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne blijft staan. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld. En hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, zegt analist Jacob Beekman.
8: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet al logisch, heeft het goed gedaan in België. Heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
6: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En de Spaanse selectie is intussen geland in Madrid na hun overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de Spaanse koning en rond deze tijd brengen ze ook een bezoek aan de Spaanse premier. Vanavond volgt er dan ook nog een parade door de hoofdstad. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag dan regenachtig en wat frisser.
5: En verkeersproblemen zijn er niet te melden.
9: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: contract van bondscoach Rudy Garcia wordt dan uiteindelijk niet verlengd. Dat heeft de Voetbalbond vandaag bekendgemaakt. Ja, de tijd dat ik veel over voetbal wist, is helaas gepasseerd. Dus moeten mensen bellen die daar wel iets over weten. Olivier de Schacht in Spanje deze dagen. Dus je ligt met een kater in de zetel, denk ik dan. Want zo voelde toch eens wat het is om te winnen. Alleen zo'n WK. Als je daar
1: Ja. Het was hier een zotte kot gisteravond. Twitterde auto's. Heel veel rood hier in Porto Barnes en Marbella. Ja. Het was een leuke avond voor de Spanjaarden. Maar mij boeit dat niet echt. Dus ik ben gewoon neutraal. Had Argentinië gewonnen, was ik ook even gelukkig geweest. Dus het was gewoon een heel spannende wedstrijd. Geen mooie wedstrijd.
0: Nacht gehad misschien ook.
1: Ja, misschien wel. Ja. Het was wel veel lawaai inderdaad.
0: Ja. Zeg, Rudy Garcia, het feit dat het niet verlengd wordt, de meeste analisten die hadden al af en toe hun bedenkingen. Hè, met tal van keuzes en beslissingen die hij nam. Ja. De publieke opinie die leek eerder positief. Maar wat vind jij van deze beslissing?
1: Ja, ik vind het wel een terechte beslissing van, vooral van de trainer van Garcia. Ik denk ook dat hij niet beter kan doen. België naar de beste 8 landen van de wereld leiden. Dus naar de kwartfinales van een WK. Ja, beter kan je niet doen. Hè. Weet je, Lukaku wordt ook binnen 2 jaar ouder. De Bruyne wordt ouder. Courtois wordt ouder. Misschien aan er een paar stoppen. Je kan gewoon niet beter doen. Dan is het eigenlijk heel slim gezien van hem om te stoppen.
0: Mm-hmm. Is het dus zijn beslissing geweest? Ja, mij lijkt het eerder dat zijn contract vanuit de Voetbalbond niet verlengd is en we zullen het communiceren alsof dat je het zelf hebt besloten. Zo voelt het voor mij.
1: Ja, zo kan het ook. Hè. Mm-hmm. Maar ik zit niet meer in de bond, ik weet ook niet wat er allemaal gaande is. Ik bekijk het een beetje van buitenaf. Ja. Dus als het Garcia geweest is, vind ik de heel verstandige beslissing. Mm-hmm. Dan kan je ook zeggen van de bond, er zijn wel wat rare dingen gebeurd op het WK die in zijn voordeel uitgedraaid zijn natuurlijk. Die vreemde wissels tegen Senegal. Mm-hmm. Als onze kleinste speler, Youri Tielemans, die bal niet op zijn hoofd pardoes krijgt en dan wordt het geen 2-2, is het eigenlijk een mislukt WK. Hè. Ja. Hij scoort dan Tielemans, dan krijgen we nog een penalty. Mm-hmm. Wel een terechte penalty. Winnen we die wedstrijd tegen USA was het fantastisch. We hebben Spanje, de wereldkampioen, niet vergeten, heel moeilijk gemaakt. Dus dan was het wel nog een goed vervolg. Mm-hmm. En draaide de publieke opinie ook wel een beetje. En plots was iedereen pro-Garcia.
0: Zeg, een vraagje, hè? Want je hebt zelf ook de Rode Duivels vertegenwoordigd. Dus je hebt dat ook zelf meegemaakt. Hè? Zo'n trainerswissels en dergelijke. Wordt bij zo'n zaken, worden spelers zelf ook geconsulteerd of niet echt?
1: Oh, dat is wel een goede vraag. Soms wel en soms niet. Je gaat wel natuurlijk een keer in de kleedkamer neuzen, manhart zijn van hey, de trainer, tactisch. Is het oké, is het niet oké? Staat de groep nog achter de trainer, ja of nee? Maar eigenlijk, de eindbeslissing zal altijd bij manhart gebeuren, bij nog mensen bij de bond. Ik weet niet precies wat er allemaal werd. Het zal altijd in samenspraak gebeurd zijn. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Maar nogmaals, ik denk dat het wel goed is om een nieuwe wind te krijgen. Ja. Een trainer met duidelijke ideeën. Want het was een beetje chaotisch, hè? De opstelling met de Bruyne, zonder de Bruyne, met Doku, zonder de Bruyne, zonder Doku. Het was een beetje, we kregen er niet echt een lijn in ook. Hè? Nee. Dus ik denk dat hij een beetje naar continuïteit wilt.
0: De Duivels hebben een rode draad en een rode lijn nodig.
1: inderdaad.
0: Welk profiel moet volgens jou dan? Hè? Je zit dat nu aan de analistenkant. Je bent ook jaren voetballer geweest, actief in onze competitie, maar ook als Rode Duivel. Wat werkt het best?
1: Ja, ik lees één naam. Hè. Ik heb die naam eigenlijk toevallig 3 weken geleden ook al gehoord. Hè. Hadden ze buiten gelegen tegen Senegal, ging Mark van Bommel komen. Ja, ik zit ook in het wereldje, dus ik weet ook dat er een paar namen genoemd waren. Maar vooral ene, Mark Bommel. Het is een Nederlandse trainer die offensief voetbal brengt, die de competitie kent. We hebben heel veel offensieve spelers. Hè. We hebben, iedereen denkt in de Nederlandse scholen 4-3-3 met flankspelers. We hebben Doku, we hebben Trossard, Luke Bakio. We hebben heel leuke spelers. Hè. Dus ik denk dat profiel brengt. En zou wel top zijn. Dus ze waren al bezig met Mark van Bommel. Nu wordt hij nog naar voren gebracht. Dus ik denk wel dat het Mark van Bommel zal worden.
0: Zo, hoe zit het met uw trainersopleiding?
1: Nee, ik heb het opgegeven. Nee. Ik heb het één keer geprobeerd. Ik heb het één keer geprobeerd en ben buiten geschot geweest. Dus ik ga gewoon analyse blijven. En,
0: maar je moet dat anders communiceren, Olivier. Je moet zeggen, ik heb zelf beslist dat het niet voorbij is.
1: Ah, ja.
0: Weet
1: dat ik veel te eerlijk ben. Dus zet mij buiten geschot. Dus ik blijf analyse. En van die telefoontjes doe ik wel graag aan mijn mening geven.
0: Ah, dus we mogen u nog bellen. Dat is goed.
1: Altijd.
0: Speciaal voor u staat Barry White klaar.
1: Oké, top.
0: Olly White. Speciaal voor jou. Merci dat we mochten storen.
1: Ja, dadelijk. We got it together then.

als je nog altijd geen idee hebt welk boekje in je valies te zwieren om mee te pakken op vakantie of om te bestellen om in eigen huis of tuin te lezen, blijf luisteren, want Gustav die heeft er eentje gelezen wat hij eigenlijk aan iedereen wil aanraden. Komt er zo meteen aan.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. Sleep
2: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

nu zit het eigenlijk in Nederland qua weer, want hier aan de kust toch wel, ja, nog heel wat opklaring, maar ook af en toe een wolkje en een stevig windje. En zo meteen waait er een boekentip door van Gustav, maar eerst Eva Mens. Oh,

0: Sweet But Psycho van Ava Max. Elke dag geven wij jou ook nog een tip. Een tip die verzameld is geweest door Heidi van Tielen doorheen het jaar. Heel veel bekende Vlamingen die telkens een boekentip, een podcasttip, een restauranttip en ga zo maar door. En ja, ik dacht, weet je wat, het is nu vakantieperiode. Nu zijn ze natuurlijk heel handig. Dus even luisteren welke tip zanger Gustav voor ons had.
1: De eerste
0: had.
1: Is de memoir van Liza Minnelli. Kids, wait till you hear this. Ze heeft na heel lange tijd eindelijk een biografie geschreven. En ze belooft in het boek dat ze alle secrets te gaan uitlaten. Ze heeft ook Studio 54-tijden meegemaakt, dus ik kan me nu al verheugen op de juicy secrets die ik ga kunnen lezen in Liza. En plus, los van dat, Liza Minnelli is ook gewoon een iconisch iemand die van showbiz royalty komt. Haar papa was Vincent Minnelli, haar mama was Judy Garland. Dus er zullen ook ongetwijfeld heel veel old Hollywood stories bij zijn. Ik denk dat dat de perfecte... Dat is voor mij de perfecte boek om misschien de vakantie te openen. Dat zal niet te zwaar zijn en dat gaat gewoon heel makkelijk pagina's omslaan zijn, denk ik, die een boek.
0: En zo is het 6:30 geworden en tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van Julie Isabeau. Goedenavond.
2: Goedenavond. Er woedt een hevige natuurbrand in Veerwijnval in Namen, dat meldt de brandweer. Het vuur is intussen wel onder controle. Het gaat om een gebied van 2,5 hectare. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse. Ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter aanwezig. De brandweer begint nu met de blusfase. De snelweg tussen Veerwijnval en Frankrijk blijft nog dicht. Er komen internationaal heel wat felicitaties op het aantreden van een nieuwe Britse premier, Andy Burnham. Zo kijkt de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen er naar uit om de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk te verbeteren. Ook de Oekraïnse president Zelensky feliciteerde Burnham, want die maakte al duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne voor 100% blijft steunen. Een groot feest in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Spaanse selectie is daar vanmiddag geland na hun overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de koning. Rond deze tijd brengen ze ook nog een bezoek aan de Spaanse premier Sanchez. Vanavond volgt er dan nog een parade door de straten van Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor die viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen begin bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden.
0: En voorlopig geen files te melden waar je meer dan 5 minuten verliest. Joe Paradise
3: Beach. Met Anne van Elzen.

0: Een aperitiefje, hè? Dat gaat bij dit verlengd weekend nog veel beter smaken. Als ik zeg wat er zo meteen aankomt. Onze zomerse mix natuurlijk, dat ben je gewend. Dus die krijg je morgen. Ah, die Best of Belgium Top 100 ook om van te genieten. Maar eerst een kleine... Ja, nee, het is een dikke halve minuut reclame. En daarna 6 minuten, meer dan 6 minuten, genieten op hotel. Een speciaal hotel. Niet dat hier in Nieuwpoort. Het is Hotel California.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

En op deze laatste 20 seconden van de Eagles en Hotel California is hem aan het opstarten. Hè, zijn de computer Stijn Smets klaar om het hier over te pakken en straks pas de boîte dicht te doen om 10 uur, zoals hij het zelf zei. Maar rond dit uur weet je wat je van mij nog krijgt. Hè. Santé met onze zomerse mix.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Maandag, daarmee zit de eerste werkdag van de week er alweer op. Tenzij je natuurlijk zo'n gelukzak bent die vakantie heeft op dit moment. Dan hoop ik dat je avond even lui lekker zal zijn als je dag. Mika komt eraan, eerste nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
4: Goedenavond. De natuurbrand in de provincie Namen is onder controle. In Wetteren is het openluchtzwembad weer open nadat een kind daar bijna was verdronken. Een groot feest vanavond in Spanje. De grote natuurbrand in Virouinval in de provincie Namen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare staat daar in brand. Het vuur verspreidde zich over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse. Ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter ingezet. De brandweer begint nu met de blusfase. De snelweg tussen Virouinval en Frankrijk blijft wel nog dicht. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open, nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winne.
5: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
4: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Een groot feest vanavond in Spanje. De Spaanse selectie is vanmiddag geland in Madrid na hun overwinning op het WK-voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de koning. Ze brachten ook een bezoek aan de Spaanse premier. Later vanavond volgt er dan nog een parade door de hoofdstad. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minimaal vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag dan regenachtig en wat frisser.
6: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

volop zomer, dus is er nog steeds weinig nieuws. Dat betekent dat ik straks mijn gouden komkommer nog eens mag bovenhalen. Hij staat hier voor mij al te schitteren. En mijn valies die staat ook alweer klaar, want je weet dat ik alles graag op vakantie ga. En vandaag staat de USA op mijn boarding pass. Straks zijn we weg. Eerst nog Alex Warren met Fever Dream. En nu Bonnie met een toepasselijk nummertje. Sunny, goedenavond, dit is Joe.

klassiekers, die krijg je bij de Vleet hier bij Joe. Maar we steken er ook regelmatig een nieuw nummer tussen, zoals deze van Alex Warren en Fever Dream. Ik was afgelopen vrijdag eventjes naar Oostende geweest. Even goeiedag gaan zeggen bij onze collega's van Q Music. En toen ik over de dijk wandelde, stond ik daar plots tussen mensen die gekleed waren in Belle Époque-stijl. Geen idee waarin ik was terechtgekomen op dat moment. En toen bleek dat vrijdag de gaanderijen daar officieel zijn geopend. Of enfin, het eerste deel van die restauratie toch. En er zaten mensen zich verkleed in de stijl van toen om een wandeling te doen zoals de gegoede burgerij dat ook deed begin 1900. Dus ik viel een klein beetje uit de toon met mijn jeansbroek en een t-shirt. Maar goed, ik stond er wel tussen. Deze man die heeft daar ook nog gewandeld in die gaanderijen, maar dan wel 80 jaar later toen hij even in Oostende woonde. Dat is Marvin Gaye in Sexual Healing.

0: ever.
1: Ronnie van Suze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia. De nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa. Het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
10: Schud je brein wakker met Puzzelfit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzelfit-app en train je brein.

Texas, kreeg hier bij Joe en Summer Sun. En die had gisteren eigenlijk ook kunnen komen meewandelen. Want de zangeres van Texas, Charlene Spiteri, die heeft ook een hele mooie hond. Een Welsh Terrier heeft ze. En Sox, zo heet die. Maar goed, ook zonder Charlene Spiteri was het hier heel erg gezellig. En er is ontzettend veel geblaft en ook ontzettend veel gekwispeld. Want onze hondenwandeling die zat helemaal vol. Dus als je volgend jaar met je viervoeter ook gezellig wil meewandelen, dan mag je niet te lang wachten met jezelf in te schrijven. Want voor je het weet zitten alle plaatjes vol. Volgend jaar dus opnieuw de hondenwandeling hier op Joe Paradise Beach. Foto's en filmpjes kun je bekijken op onze Instagram en onze Facebookpagina. Zometeen gaan we de temperatuur nog een paar graden laten stijgen met Magic System, Magic in the Air. Maar nu eerst Hollow Notes en Maneater.

Magic System en Magic in the Air, man. Gouden komkommer, die is zo stilletjes aan het decomposteren uit zichzelf. Dus ik vrees dat ik binnenkort toch eens een nieuw exemplaar ga moeten maken. Maar binnenkort ga ik hem nog eens weggeven. Het is deze keer aan nieuws waar een geurtje aan hangt. Dat is voor zo. Eerst Simply

0: Joe met Simply Red and Something Got Me Started. Zeg, het nieuws lijkt nog altijd niet terug van congé. Dus deel ik iedere dag een gouden komkommer uit aan het meest onnozele nieuwsfeit van de dag.
1: De gouden komkommer.
0: En ik heb hem hier nog altijd bij mij. Als je op de webcam kijkt, dan kun je hem zien. Hij glimt nog altijd, maar hij is een beetje aan het lekken. Dus ik vrees dat dit de laatste keer is dat ik deze gouden komkommer kan gebruiken. Maar dan maak ik gewoon morgen een nieuwe. En dat zal nodig zijn, want ik moet er eentje opsturen naar een bestemming die wat verder ligt. Want de gouden komkommer die gaat vandaag naar Kansas in de USA. Want daar heeft de brandweer een wel heel gekke reddingsactie moeten ondernemen. Een man die zat daar namelijk vast in een Dixie-toilet. Dat zijn zo van die festivaltoiletten, hè, van die groene bakken. En dan zul je denken, ja, dat gebeurt wel vaker, dat er iemand opgesloten geraakt op het toilet. En dat is waar. Maar dan is het meestal omdat de deur niet meer open gaat. Deze keer zat de man echter op een andere manier vast. Want wat bleek toen ze die deur opendeden? De man zat vast in de wc-pot. Hoe hij dat gedaan heeft? Wel, hij had een flesje frisdrank in het gat laten vallen. En hij heeft geprobeerd om dat eruit te vissen. Maar toen bleef hij dus vastzitten in het wc-gat. En het erge aan het hele verhaal is dat de man daar maar liefst 8 uur heeft vastgehangen. Ik ben niet helemaal zeker of dat drankje nog gesmaakt heeft.

rammen op die gitaar. Cheap Trick en I Want You To Want Me. Afgelopen weekend kwam er muzikaal nieuws binnen dat ik niet meteen had zien aankomen, want deze Ronan Keating die is blijkbaar aan het werken aan een nieuw soloalbum. Meer nog, binnenkort komt er al een eerste single uit en die heeft hij opgenomen met een heel grote naam. Wie? Dat ga ik nog niet vertellen, maar hij komt er wel zo meteen aan in mijn playlist. Ronan Keating krijg je wel nu al. Life is a rollercoaster.

Zeg, ik zei net nog dat Ronan Keating binnenkort een nieuwe single gaat uitbrengen. En dat op die nieuwe single een heel grote naam te horen zal zijn. En die grote naam is deze, Ed Sheeran. Die zingt dus mee met Ronan op zijn nieuwe single. Wanneer die exact uitkomt, dat is nog niet duidelijk. In afwachting spelen we alvast nog eens een hit van Ed zelf. Er is Shivers hier bij Joe.

0: Zometeen steken we de oceaan over voor een reisje naar de USA. En ik zoek leuke muzikale souvenirs om mee naar huis te nemen in mijn valies. Dat lijkt me niet zo'n moeilijke opdracht deze keer. Dat is voor straks. Eerste nieuws van 8 en dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Een grote natuurbrand in de provincie Namen. Het Boudewijn Sea Park is niet te spreken over de verplichte sluiting. En de Chinese webwinkel AliExpress krijgt een monsterboete. De grote natuurbrand in Virouanval in de provincie Namen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare staat er in brand. Het vuur verspreidde zich snel over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse. Ook Frankrijk heeft een aantal bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter ingezet. De brandweer is nu bezig met de blusfase. De snelweg tussen Virouanval en Frankrijk blijft nog dicht. Het Boudewijn Sea Park in Brugge betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het dolfinarium in 2037 te sluiten. Dat schrijft het park in een open brief. In totaal verblijven er nog 7 dolfijnen in Brugge. Bijna de helft is daar geboren. Het Boudewijn Sea Park vraagt nu welke wetenschappelijke redenering er is om dat dolfinarium te sluiten.
2: Jarenlang worden wij geïnspecteerd, geaccrediteerd. Er is nog nooit een slechte accreditatie of controle geweest. Dus dan blijft de vraag van waarom komt men nu opeens met dit sluitingsscenario, terwijl men ook geen oplossing heeft. Als je die lijn wil trekken, zou je zeggen alle dierentuinen moeten dicht, want wij vinden het niet verantwoord meer dat dieren in dierentuinen verblijven.
1: Waar de dieren naartoe moeten is nog niet duidelijk. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van 550 miljoen euro gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress ook te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minimaal vannacht rond 16 graden. Morgen begin bewolkt, daarna meer zon en maximaal tot 24 graden. Woensdag dan regenachtig en ook wat frisser. Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

Wij placeren alles graag een danske hier bij Joe. En op platen als deze kan dat prima. Irene Cara kreeg je en Flashdance, what a feeling. En nu de Scorpions, die weten echt van geen ophouden. Na hun tournee gaan ze ook nog eens een residency doen in Las Vegas. Waarbij ze dus gedurende een langere tijd concerten gaan geven op dezelfde locatie. Want ook voor rockbands is het tegenwoordig hip om daar in Las Vegas zo'n residency te doen. Zoals bijvoorbeeld U2, No Doubt en de Eagles al deden in de voorbije jaren. En nu dus binnenkort deze Scorpions.

Hallings, Narex, Yolanda Be Cool en We No Speak Americano. En dat ze geen Americano spreken, wel, dat zou toch eens een keertje een nadeel kunnen zijn, want zo meteen gaan we net op bezoek in Amerika, want onze hitbestemming vandaag is de USA. Dat is voor zo. Eerst nog Blond.

0: vraag van 1 miljoen. Where is the love? Black Eyed Peas. Yeah.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Elke dag vliegen, varen of rijden wij de wereld rond op weg naar een hitbestemming. En vandaag is het inderdaad vliegen, want we gaan naar de USA. Toeristen die laten de USA meer en meer links liggen. Er is zelfs een naam voor dat fenomeen, dat heet de Trump slump. Mensen die dus de USA mijden omwille van Donald Trump. Vorig jaar waren er zo'n 6% minder toeristen, terwijl het toerisme in de rest van de wereld net stijgt. En dit jaar zouden de cijfers nog dramatischer zijn, zelfs met het WK-voetbal in rekening genomen. Maar goed, wij gaan er vandaag wel naartoe en ik neem dan alles graag een muzikaal souvenir mee. Dat zal niet moeilijk zijn deze keer, denk ik, want er zijn heel veel artiesten uit de USA. Er is keuze genoeg. Maar laten we daarom misschien gaan zo van voor die echte op- en top Amerikaanse songs. Zo van die songs die echt de spirit van de USA belichamen. Kun je het er zo bedenken? Laat ze mij dat weten in de Joe-app en dan steek ik ze straks

Clouseau, altijd heb ik je lief. Ik ben heel benieuwd hoe vaak jullie Clouseau dit jaar in de Best of Belgium Top 100 hebben gestemd. Vorig jaar was dat alvast 5 keer. Hoe vaak het dit jaar wordt, dat verneem je morgen vanaf 10 uur. De Best of Belgium tot ongeveer 6 uur 's avonds hier bij Joe met Astrid, Jan en Anne. Dat is dus voor morgen. Voor nu bij Joe is het George Benson en Gimme.

0: George Benson en Danske doen op maandagavond. Gimme the night. Let's
1: go. De hitbestemming.
0: Ja, ik had een aantal suggesties gevraagd om in mijn valies te steken die uit Amerika komen, de USA dan meer in het bijzonder. En dat komt omdat we natuurlijk vandaag naar de USA gaan als hitbestemming. Ja, dan heb je natuurlijk heel veel nummers waaruit je kunt kiezen, maar ik had gevraagd naar zo van die zaken, ja, die toch zo een beetje, echt de spirit van Amerika een beetje kunnen samenvatten. Dat soort platen, dat zocht ik. En die heb ik ook binnengekregen. Deze bijvoorbeeld.

USA van Miley Cyrus. Samen met haar Amerikaanse godmother Dolly Parton. Toch echt wel op een top Amerikaanse en typische country. En plattelandsfeer weegeeft dit nummer dat zij zien uit Gerardbergen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dus die kan in mijn valies. Uiteraard, deze kon niet ontbreken. Kwam dan ook een aantal keren binnen. Mia uit Beveren bijvoorbeeld. Maar ook Marcel uit Beernem. Born in the USA. Van Bruce Springsteen.

liederen uit de USA, die mogen ook in mijn valies. Tony uit Hotton, die stelde deze voor Pink en Dear Mr. President. Een nummer over een van mijn favoriete steden, New York. Empire State of Mind van Alicia Keys was een ideetje van Kelly uit Wetteren. Welcome to the Hotel California. En Tamara uit Deinzen die stuurde voor mij, mag de Eagles met Hotel California in je valies gestoken worden. Dat is ook een prima idee. Dat zijn alvast goede suggesties. Heb je er nog meer zo van die nummers die echt Amerika helemaal vertegenwoordigen? Laat ze maar komen in de Joe-app. Dan steek ik ze straks misschien in mijn

Mel C kreeg je en When You're Gone. En ondertussen heb ik hier een klein technisch probleempje. Is mijn computer helemaal gecrashed en kan ik ondertussen misschien wel vertellen dat afgelopen weekend Mel C in het grootste geheim getrouwd is met haar vriend. Dat is een Australisch model. Alle Spice Girls die waren ook uitgenodigd, maar er was er eentje die er niet bij was. En dat was Victoria Beckham, Posh Spice. Niet omdat ze ruzie had, maar wel omdat ze gewoon met haar man David Beckham in de USA zaten voor de finale van het WK voetbal. Maar ze zou er op een bepaalde manier toch bij geweest zijn, want de jurk die Mel C droeg, die zou afkomstig zijn van Posh Spice. Die zou jurk helemaal ontworpen hebben. En zo was er dan toch nog een klein beetje bij die Mel C. En ondertussen blijft mijn computer hier gewoon hangen. Dat is heel erg vervelend, want ik kan dus geen muziek spelen op dit moment. Ja, dat heb je alles als je op verplaatsing bent. Ik blijf ondertussen dan ook gezellig wachten op berichten van jullie die eraan komen voor onze valies. De Amerikaanse valies, die is natuurlijk nog altijd gevuld of niet gevuld met platen voor de hitbestemming. Dus heb je zo van die platen, van die echt typische Amerikaanse platen die in mijn valies kunnen? Wel, dan mag je die nog altijd doorsturen in de Joe-app. Die werkt nog wel. Wat niet meer werkt, is mijn muziek. En dat is heel erg vervelend. Ze zijn nu van op afstand aan het inbreken op mijn computer om te proberen om dat ding weer aan de praat te krijgen. Ondertussen blijf ik gewoon gezellig bij jullie en blijf ik gewoon wachten tot er uiteindelijk toch eens ooit muziek op mijn scherm tevoorschijn gaat komen. En dat gaat bijna gebeuren volgens mij. Ik zie hier het een en ander terug in functie treden. Dat is goed nieuws voor mij, want ondertussen ben ik wel echt helemaal helemaal uitgeluld en ben ik in blijde verwachting van een paar muzikale intermezzo's. Want ik had nog heel goede platen klaarstaan hoor. Onder andere bijvoorbeeld nog, wat had ik? Musical Youth en Pass the Dutchie en Lady Gaga en Bradley Cooper. Die zouden er ook nog moeten aankomen met Shallow. Maar ze zijn er nog niet helemaal. Wel bijna volgens mij. Hoop ik. Daar komt toch al tenminste iets tevoorschijn. En dan gaan we alles proberen om iets tevoorschijn te toveren. En dat zouden de Beatles moeten zijn. Nee. Dat zijn niet de Beatles, dat is het verkeer. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. En dat is Freddie Mercury. Voilà, we hebben weer muziek. Hey, hey, hey.

0: En toen was er muziek. En toen was er weer even geen muziek. Maar het komt uiteindelijk goed. Ik ben er helemaal zeker van. Ik had Musical Youth beloofd met Pass the Dutchie. En ik zie hem helemaal klaarstaan. Dus die komt eraan.
1: This generation rules the nation with Russian.

Bradley Cooper. Zoals zeggen, dat was plezant. Zo van die computers die crashen. Gewoon helemaal geen muziekband. Kim die stuurt in de app. Ik voelde helemaal met je mee. In mijn geval gebeurt dat ook regelmatig wanneer mensen inchecken in ons hotel. Goh, Kim, dan leef ik volgende keer met je mee. Maar bij mij moet

Donna Summer en The Last Dance. Maar aan die Last Dance zitten wij nog lang niet. We zitten zelfs nog niet eens in de helft hier op Joe Paradise Beach. Deze week kun je nog dansen op de muziek van Gert en James. Die komen woensdag langs voor een Joe Summer Session, zo rond 6 uur. En vrijdag, dan is er natuurlijk van Baila Baila met Belle Perez om 8 uur 's avonds. Dat staat ze hier.

0: Welke Amerikaanse klassiekers zijn er uiteindelijk in mijn valies beland? En met welke song wuiven we vandaag de zon uit hier vanuit Westende? Dat zijn vragen waar je straks een antwoord op krijgt. De eerste nieuws van 9, dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Volgens de politie is het openingsweekend van de Gentse feesten rustig verlopen. In het Jubelpark mag het vuurwerk morgen doorgaan, ondanks de droogte. En Trump verzekert Netanyahu dat hij niet opgepakt zal worden in de VS. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartijen op de Gentse feesten afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt Matto Langeraard van de politie.
2: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gegeven dat de Gentse feesten eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
1: En 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. In het Jubelpark in Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de nationale feestdag morgen doorgaan, ondanks de droogte. Dat bevestigt de brandweer. Afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen zelfs code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer toch groen licht voor dat in Brussel. En Amerikaans president Trump verzekert Israëlisch premier Netanyahu dat hij niet zal opgepakt worden in de Verenigde Staten. Eerder had de burgemeester van New York laten weten dat hij die mogelijkheid onderzocht als Netanyahu naar de VN-top daar in september gaat. Er loopt op dit moment een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu voor oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minimaal vannacht rond 16 graden. Morgen begin bewolkt, daarna meer zon en maximaal tot 24 graden. Woensdag dan regenachtig en wat frisser.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

En het is een prachtige summer night, hoor. John Travolta en Olivia Newton-John kregen hier bij Joe. En nu nog eens One Direction. En na Harry Styles gaat nu ook nog een van die andere boys weer toeren. Niall Horan die trekt opnieuw de baan op

0: Ik weet het, maar ik ben zo niet echt fan van de Beatles. Maar dit vind ik een uitzondering. Dit vind ik een heerlijk nummer. Let it be. Let's go. Yeah.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: Onze hitbestemming was vandaag de USA, het land van de grote tegenstellingen tegenwoordig. Volledig gepolariseerde maatschappij waar niemand nog naar elkaar blijkt te luisteren. Iedereen is er verdronken in zijn eigen grote gelijk. En iedereen heeft zijn eigen waarheden daar. Maar goed, gelukkig heeft het land wel een massa hits voortgebracht. En ik was op zoek naar die Amerikaanse hits. En dan liefst zo die Amerikaanse nummers die zo echt de spirit van Amerika weergeven. Ik kreeg nog een heleboel nieuwe suggesties binnen daar straks tijdens mijn technische pannen. Hebben jullie blijkbaar nog wat zitten zoeken naar leuke nummers. Zo vond ik deze wel echt heel goed passen. En dus zit die bij in mijn valies. Country roads, take me home. Ja, dat is toch echt wel op en top Amerika. Hè? John Denver, Take Me Home, Country Roads. Daar kun je dus voor stemmen in de Joe-app. Of je gaat voor deze heerlijke van James Brown.

80 helemaal voorstelt. Dus die moest ook bij in mijn valies. Kun je dus ook voorstemmen in de Joe-app. James Brown. En hier zei ik daar straks al over, die moet natuurlijk in mijn valies zitten. Een beetje kritiek op Amerika is dit nummer eigenlijk. Bruce Springsteen en Born in the USA. Daar kun je ook voor gaan. Of je gaat voor deze typische. Ik had er straks nog een suggestie van Alicia Keys met Empire State of Mind, New York. Maar deze is natuurlijk ook wel heel goed. Frank Sinatra, Theme from New York. 4 platen in mijn valies. Er mag er maar eentje door de douane. En jullie zijn de douaniers van dienst. Welke laten jullie door? Stemmen kan in de Joe.

0: Naar Italië zijn we al eens een keertje op vakantie geweest. Deze had toen ook in mijn valiesje kunnen. Ricchi e poveri, Sara perché ti amo. Deze keer gingen we op vakantie naar de USA.
1: De hitbestemming.
0: Dat was onze hitbestemming deze keer. En dan konden we eigenlijk 100.000 nummers bijna in mijn valies steken. Maar ik had ze wat gevraagd naar van die typische nummers die echt de spirit van Amerika een beetje bevatten. Jullie waren duidelijk fan van twee van die platen en van twee andere platen helemaal niet. Op de vierde plaats is geëindigd met amper 6% van de stemmen Frank Sinatra met Theme from New York. Amper een procentje meer, 7% James Brown en Living in America. En dan blijven er nog 33% over en 54%. De vraag is alleen of jullie uiteindelijk gekozen hebben voor Bruce Springsteen met Born in the USA. Of jullie toch gegaan zijn voor John Denver en Take Me Home Country Roads. We gaan eens luisteren. Dit lijkt me niet Born in the USA. Bij gevolg is het John Denver.

0: Twee keer met de ogen knipperen en dan vliegt de tijd. En twee keer met de ogen knipperen en ik heb al heel de avond geen file. En nu heb ik er ineens wel eentje. Op de E40 richting kust moet je 6 minuten aanschuiven tussen Oostkamp en Brugge. Komt daar door een ongeval.
1: Joe's Sunset Request.
0: De zon die schijnt hier prachtig doorheen de wolken. En ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren of ze gaat zakken in de zee, zoals het bekende nummer. En daar hoort natuurlijk een bepaalde plaat bij, de Summer Request. En die zon die heeft vandaag zo weer echt haar best gedaan. Dus we gaan ze te slapen leggen en bedanken voor die zonneschijn van vandaag. En dat doen we dus met een Sunset Request. De plaat die we draaien op het moment dat de zon helemaal ondergaat. Wat vind jij een perfect nummer om daarbij te draaien? Dat mag iets heel chills zijn, maar het mag ook gewoon een vrolijke zomerrit zijn. Kan allemaal. Dus iets op tempo of iets traags, maakt niet uit. Zolang het maar een beetje past bij het moment van de dag. Suggesties voor het Sunset Request zijn welkom in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

Joan Jett. Onlangs stond ze nog in België, in Gierle of all places, in de diepe kempen op Shock Festival. I Love Rock'n'Roll kreeg je bij Joe. En nu Shaggy.

London Beat en I've Been Thinking About You. Ruben die stuurde net in het Joe-app een berichtje of ik al weet naar welke hitbestemming ik morgen op vakantie ga. Wel ja, Ruben, ik weet dat al. En we blijven lekker dichtbij, want aangezien het morgen de nationale feestdag is, ga ik gewoon op vakantie in België. Kun je alles nadenken welke Belgische hits in mijn valies?

0: Die kreeg Taylor Swift en I Knew It, I Knew It.
1: Joe's Sunset Request.
0: En de zon die gaat altijd maar een beetje vroeger en een beetje vroeger onder, want we gaan natuurlijk wat verder weg van de midzomernacht. Dat betekent dat de zon wat sneller ondergaat. Ik zie ze hier bijna het oppervlak van de zee raken. Ze zitten een klein beetje verstopt achter de wolken. En dat plaatje dat ik kan draaien bij die zonsondergang, daarvoor moet ik deze keer naar net over de taalgrens naar Bart. Goedenavond, Bart.
2: Dag Steen, goedenavond.
0: Jij woont in Celle. Daar had ik nog nooit van gehoord, dus je mag dat even situeren, Bart.
2: Om even te situeren op de kaart, dat ligt tussen Ronse en Doornik. Dus juist over de taalgrens. Ja. In Wallonië eigenlijk, ja.
0: En je kunt daar Joe zonder enig probleem nog ontvangen.
2: Geen enkel probleem hoor. Wij horen dagelijks jullie mooie zender. Ja.
0: Zeg, Bart, heb je een fijne dag gehad vandaag? Heb je wat kunnen genieten van die zon die volop geschenen heeft?
2: Wel, vandaag heb ik niet echt veel gezien, want ik heb aan de dag gereisd. Maar daarnet hoorde ik jouw vraagje voor die sunset request.
0: Ja.
2: En toen moest ik eigenlijk spontaan terugdenken aan gisterenavond.
0: Ja.
2: Want toen zaten wij eigenlijk nog aan de kust van Albanië. En zaten wij eigenlijk te genieten van de zonsondergang, ginder. Vooraleer dat we vandaag dan terugreisden naar België.
0: Ah ja, zeg, Albanië, hoe is het daar? Mooi?
2: Ja, heel goed. Land, heel ongerept. Zeker de moeite om eens te ontdekken, zeker het binnenland. Volop genoten eigenlijk, ja, zeker dat.
0: Ah ja, kijk, zie, en hoe moet u mij dat voorstellen? Is dat ruw, is dat groen? Is dat, hoe ziet er dat uit? Of is het een beetje zoals Griekenland, daar de bovenkant? Want dat grenst tegen Griekenland, hè?
2: Ja, het is in de buurt van Corfu eigenlijk. Dat is het Griekse eiland voor de kust.
0: Ja.
2: Albanië is ongeveer de grootte van België. Niet veel groter of kleiner. Maar je hebt vele, vele wegen. Je hebt er bijna geen rechte banen. Dus je zit daar in een bergachtig gebied.
0: Ah ja.
2: Vanaf de kust eigenlijk. Dus vanaf de kust is daar plotseling direct de bergen. Heel ongerept. Heel authentiek ook. Middeleeuws op bepaalde vlakken. Kortom, echt de moeite om te ontdekken, zowel om daar activiteiten te doen of rustig wat rond te dwalen in die steegjes.
0: Ja.
2: En dan even, zoals gisteravond, uitrusten aan het strand eigenlijk, bij de zonsondergang.
0: Ah wel, kijk, laten we dat moment dan nog eens terug een klein beetje herbeleven. Je had daar een bepaald nummer voor in gedachten. Welk nummer was dat?
2: Ja, en dat was echt wat ik gisteravond zat aan te denken. En direct nu ook met jouw request. Dat was Sitting on the Bay. On the Dock of the Bay. Moet ik spontaan daaraan terugdenken. Voilà. Ja.
0: Chris uit Lievegem die had dat nummer ook graag gehoord. Dus ik kreeg twee keer hetzelfde request binnen. En ze gaat bijna onder hier. Dus ik ga het gewoon starten. Bedankt voor je fijne suggestie, Bart. En nog een hele fijne verderzetting van je vakantie. Hè?
2: Geniet van de zonsondergang.
0: Dag.
1: Joe's Sunset Request.

twee keer hetzelfde plaatje krijg als Sunset Request, dan moet ik dat uiteraard spelen. En dat paste perfect bij die mooie zonsondergang hier. Ze is helemaal ondergegaan nu, de zon in de Noordzee. Morgen vroeg om 5:53 uur. Dan is ze weer van de partij, kan ze weer een dagje schijnen. En morgenavond dan wuiven ze opnieuw uit met een Sunset Request. Zometeen nog Baya Con Diaz en Heading for a Fall. Benieuwd of die morgen ook in de Best of Belgium Top 100 gaat staan. Want vanaf 10 uur dan beginnen we eraan. De 100 beste platen uit de vaderlandse popgeschiedenis. Dat is dus voor morgen en voor zometeen. Nu krijg je eerst nog Sydney Youngblood en If Only I Could.

0: Ik stuur je zo meteen de nacht in met heerlijke muziek van Enrique Iglesias, Paula Abdul, Imagine Dragons, Billy Ocean en de Red Hot Chili Peppers. En denk eraan morgen vanaf 10 uur de Best of Belgium Top 100 hier bij Joe. Eerst nog nieuws van 10, dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Het openingsweekend van de Gentse feesten is rustig verlopen, zegt de politie. De nieuwe Britse regering begint vorm te krijgen en in Spanje woedt nog steeds een zware bosbrand in de buurt van Madrid. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartijen op de Gentse feesten afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie.
2: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en binnen filmen. En dan wordt de perceptie gecreëerd dat de Gentse feesten eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
1: En 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. De nieuwe Britse premier Andy Burnham stelt zijn regering samen. Burnham nam vandaag officieel de fakkel over van Keir Starmer. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham laat 11 leden van Starmers regering vertrekken, onder wie vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag dan weer wel blijven. En de minister van Defensie John Healey wordt nu minister van Financiën. Die had onder Starmer nog ontslag genomen omdat hij de defensieplannen niet voldoende vond. In Spanje, in de buurt van Madrid, heeft de zware bosbrand nu al meer dan 26.000 hectare natuur verwoest. Zo'n 1.200 mensen werden ook al geëvacueerd, dat meldt de brandpreventiedienst daar. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich daarna erg snel. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers. Op dit moment is er ook nog altijd een hittegolf in Spanje. Vanavond is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag dan regenachtig en ook wat frisser.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Morgen op de Nationale Feestdag legt de Brusselse brandweer de hele dag het werk neer. Het is een noodkreet omdat er op dit moment te weinig middelen zijn om voor een veilige stad te zorgen, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: We zijn al maanden druk aan het leggen omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog. En men verlaagt telke malen het operationeel personeel van wacht in aantal.
1: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. De brandweer laat wel weten dat dringende interventies morgen nog steeds doorgaan. In het noorden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen bij zware overstromingen. Meer dan 100 anderen zijn nog steeds vermist, dat melden de autoriteiten daar. Verschillende zoek- en reddingsteams zijn het gebied aan het doorzoeken. Er is ook enorm veel schade aan huizen en winkels. Volgens de weersvoorspellingen zal er ook de komende dagen nog veel regen vallen. En in Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de wereldtitel van Spanje gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de tweede keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. Tijdens de staking van de Brusselse brandweer morgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaar verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog hoog. En men verlaagt telke male het operationeel personeel van wacht in aantal.
1: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade. Dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legercites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor. Het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.